De Bloodhound van Vanessa Collier. Saxofonist, alhoewel op dit nummer niet te horen, maar op de andere nummers op hun nieuwe cd Hard on the Line wel degelijk. We gaan nog wat samenzang. Ja, alhoewel Close Harmony, dat is wel een beetje kenmerk van de band US Rails uit Amerika. Dit is de vijfde cd van deze band, de cd Letters of Gold. En door van een nummer wat natuurlijk prachtig bij de titel past, bij de naam van de band, US Rails, Mile by Mile.

Jawel, US Rails, Close Harmony, de Eagles klinkt daarin duur, maar dan van deze titel van de cd Letters of Gold, US Rails. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de cd Rise Up. Kom in de bean, mensen. Ga stem in Amerika en ga vooral goed stem. De cd van Ronnie Earl en de Broadcasters. En die nummers gaat allemaal over de situatie in Amerika op dit moment. En zeker dit nummer. Blues for George Floyd.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Syl Johnson uit Mississippi ging samen met zijn broer bluesgitarist Jimmy Johnson naar Chicago. En daar werd Syl Johnson de gitarist bij Junior Wells, Billy Boy Arnold, Elmore James en Jimmy Reed. En dit was een top 10 hit in Amerika voor Syl Johnson. Come on, sock it to me.

Syl Johnson, Come On, Sock It To Me. Het was de vijfde nummer 1 hit in Amerika voor James Brown. Hij runde zijn band als een peloton militaire. Alles moest perfect zijn. En hij schreef dit nummer met zijn bandleider, saxofonist Pee Wee Ellis. James Brown, Cold Sweat.

James Brown, Cold Sweat. Jackie Wilson was een topartiest in Amerika, totdat op 29 september 1975 het noodlot toesloeg tijdens een optreden in de Latin Casino in New Jersey. Hij werd onwel, raakte bewusteloos en lag vervolgens 8 jaar in coma voordat hij op 21 januari 1984 overleed. Hij was toen 49 jaar. Jackie Wilson, Higher and Higher.

Jackie Wilson, Higher and Higher. The Soul Survivors, dat was een blanke soulband uit New York. En ze hadden een top 5 hit in Amerika. En na deze hit ging de band verder als The Survivors. Maar hier heten ze nog The Soul Survivors. Expressway to Your Heart.

The Soul Survivors, Expressway to Your Heart. Gladys Knight uit Georgia werkte met haar broer Merrill en twee neven, William Guest en Edward Patton. Ze had al twee hits gehad, Every Beat of My Heart en Letter Full of Tears. En dit was een nummer 1 hit in Amerika. Gladys Knight, I Heard It Through the Grapevine.

Gladys Knight, I heard it through the grapevine. Irma Franklin, dat is de zus van Aretha Franklin. En ze kreeg een nummer van Burt Burns. Want deze Burt Burns had het speciaal geschreven voor Van Morrison als opvolger van de single Brown Eyed Girl. Maar Van Morrison wilde alleen eigen materiaal opnemen. En Irma Franklin was wat minder kieskeurig, gelukkig maar. Want het werd een wereldhit. Irma Franklin, Piece of My Heart.

Elmer Franklin, Piece of My Heart. Wilson Pickett nam een nummer op van Bobby Womack samen met Elvis Presley, gitarist Reggie Young en producer Tom Dowd. Het werd een top 5 hit in Amerika en dat was voor Bobby Womack een reden om het zelf ook nog een keer op te nemen. Wilson Pickett, I'm in Love.

Wilson Pickett, I'm in love. Ines en Charlie Fox, dat is een broer en zus uit North Carolina. En ze hadden een grote hit in Amerika met Mockingbird. Charlie werd vervolgens producer. Ines trouwde met producer Luther Dixon en zag vervolgens een solocarrière mislukken. Maar dit was nog een top 20 hit voor het duo. Ines en Charlie Fox, Count the Days.

Innocent Charlie Fox, Count the Days. Otis Redding uit Georgia had een woonboot in Sausalito onder de rook van San Francisco. En daar schreef hij een wonderschoon nummer, terwijl hij aan dek naar het kabbelende water zat te staren. Het nummer werd postuum uitgebracht na zijn dood en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Otis Redding, The Dog of the Bay.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All of Your Stones van de Steelwoods is het album van deze week. En dit is het derde album van de band uit Nashville. En de band maakt snel naam. In Amerika toeren ze voortdurend als voorprogramma met Cody Johnson, Blackberry Smoke, Lynyrd Skynyrd, Miranda Lambert, Jamie Johnson, Lucinda Williams en Dwight Yoakam. De band was ook al geboekt in Nederland, maar de concerten werden afgelast in verband met corona. De Steelwoods. Run on ahead.

The Steel Boots, Run On Ahead. Sylvester Stewart uit Dallas noemde zich Sly Stone en hij werkte met een fusieband, met bandleden van The Stoners en van Freddy and the Stone Souls. En dat leverde een grote hit op als Sly and the Family Stone, Dance to the Music.

Sly and the Family Stone, Dance to the Music. The Intruders, dat was een band uit Philadelphia. En de leden hadden een gospelverleden en ze scoorden plotseling een nummer 1 hit in Amerika, maar ze gingen vervolgens ook weer ten onder tijdens de gladde Philly Sound hype. En zanger Little Sony pleegde zelfmoord nadat eerst zijn vrouw overleed, daarna zijn moeder en toen kon hij zijn structurele drugsproblemen niet meer aan. The Intruders, Cowboys to Girls.

The Intruders, Cowboys to Girls. Zangeres Peggy Scott uit Alabama heet eigenlijk Peggy Stoutmeyer, dus ze moet wel Nederlandse roots hebben. En Joe Benson, ook uit Alabama, was de voorprogrammazanger van Chuck Willis. En die twee zongen een duet en dat werd een top 10 hit in Amerika. Peggy Scott en Joe Benson, Lovers Holiday.

Peggy Scott en Jojo Benson, Lover's Holiday. De Dells uit Illinois braken door met hun hit Oh, What a Night. En deze nummer 1 hit van de Dells werd geschreven door Barrett Strong. Dat is de componist en zanger van het nummer Money, dat nog gecoverd werd door de Beatles. De Dells, Stay in the Corner.

The Dells, Stay in the Corner. Clarence Carter uit Alabama werd groot in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals. Hij was in die jaren getrouwd met soulzangeres Candy Staten. En op sommige platen hoor je haar de tekst fluisteren voor haar blinde echtgenoot. Dit was een grote hit in Amerika. Clarence Carter, Slip Away.

Clarence Carter en Slip Away. Barbara Aiklin uit Chicago, dat was eigenlijk de achtergrondzangeres van Etta James. Daarna Fontella Bass en ook bij Jackie Ross. En na twee flops als solo-single had ze plotseling een top 5 hit in Amerika. Barbara Aiklin, Love Makes a Woman.

Barbara Eichlin, Love Makes a Woman. Betty Wright uit Miami kwam voort uit een gospelband en daar werd ze ontdekt door zanger Steve Alamo en dat werd tevens haar producer. En in haar begeleidingsband was Butch Trux, die we later terugzagen bij de Allman Brothers Band, haar drummer. Dit was een top 20 hit voor Betty Wright. Girls can do what the guys do.

Betty Wright, Girls Can Do What The Guys Do. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Johnny Taylor uit Arkansas was de opvolger van Sam Cooke in The Soul Stirrers. Hij had een mega-hit met Part-Time Love en met dit nummer geschreven door Betty Crusher had hij een top 5 hit in Amerika. Johnny Taylor, Who's Making Love?

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van Zeubmuren, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Mo, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

Ja, toch jammer dat hij er met ophoudt, want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. The Sun Is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers en later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland, die speelt erop mee. Dus niet de mensen die erop mee doet. Een nummer van John Mayall. Ook een nieuwe cd is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer-songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een cd, maar Good Strong Woman is de cd. En die komt ook nog uit. De cd die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

0: Het is altijd goed op het werk van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk maar heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues, het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen. QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer.
1: This is a little song by John Lee Hooker, all about drinking. It's one called One Bourbon.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uitgekomen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazers zitten bij, maar helaas John LeGrand ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont. En heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen. Onder andere met Gretchen Peters, een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is dezelfde titel als zijn begeleidingsband. Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Trans-Americana. Nee, Trans-Atlanticana. Trans-Atlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Kwamen nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

Goed gitaarwerk van Sue Foley op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is Scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Govan Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Govan Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je speelt het ook heel raar, G-O-V, T, met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeer die kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor Govan Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't no love in the heart of the city.

Nog die Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Govern Mule. Een band die al heel veel cd's maakt heeft. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was de favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

De man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de Southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van dichter bij huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the City.

Oké, volk, dat platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Erwin Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de nee cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist, door zijn nieuwe cd van nu te komen. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulde zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustig nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komen ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze was al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze CD ook geproduceerd van de Delevantes, de CD A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues.

de Delevantes met de Short Bed Blues van de CD 1000 Turns. Gary Talent die deed de productie ervan en Ben Mentens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch

rock kwam al wat tikje terug eigenlijk. Beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen, Dream Syndicate. Nou, een naam die misschien niet zo heel veel is, zeg maar. Het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek, de alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te donen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En door met besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leavin.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zanger Piet Veerman uit Volendam loopt vandaag als een rode draad door het programma. En hij werd een echte ster. De leden van de Cats werden geridderd. Ze ontvingen de Orde van Oranje Nassau. En hij werd een tulp naar de zanger genoemd. De Piet Veerman tulp. En er verschijnt een boek geschreven door de Volendammers Johan Tol en Michel Veerman over Piet Veerman. I don't want to talk about it.

Piet Veerman. I don't want to talk about it. Het is een nummer uit 1948 en het werd in 1958 voor het eerst opgenomen door Sam Cooke. Daarna werd het ook nog gecoverd door Freddie King, Randy Crawford, Brenda Holloway en Diane Blue. Maar de mooiste cover is van Aretha Franklin. Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Het is een nummer van Johnny Darrell uit 1965. En dat singeltje haalde de hitparade niet eens. Maar het werd een wereldhit van Tom Jones. En het werd ook opgenomen door Jerry Lee Lewis, Gene Pitney, Johnny Cash, Joe Tex, George Jones, Merle Haggard, Elvis Presley, Kenny Rogers, Carl Perkins en Piet Veerman. Green, green grass of home.

Piet Veerman, Green Green Grass of Home. Paul Carrack heeft een nieuw album, One on One. En het is inderdaad een one-man show, want hij schreef alle nummers zelf. Hij was zijn eigen producer en hij nam ook nog alle instrumenten voor zijn rekening. Hij huurde alleen een blazerssectie in onder leiding van Pee Wee Ellis. Die kennen we uit de bands van James Brown en Van Morrison. Paul Carrack, Set Me Free.

Paul Garrick, Set Me Free. Piet Veerman beheerste werkelijk alle stijlen en daarom ging hij een nummer van Bob Dylan niet uit de weg. En toen belandde hij plotseling in de folkhoek, want dit nummer was ook al opgenomen door Peter, Paul en Mary, het Kingston Trio, de Staple Singers, Odetta, Mary and the Faithful, de Seegers, Pete Seeger, de New Christy Minstrels, Joan Baez en Neil Young. Piet Veerman, Blowing in the Wind.

Piet Veerman, Blowing in the Wind. Mike Sito uit Missouri opereert tegenwoordig vanuit Texas. En hij heeft een mooi nieuw album, Resurrection, opgenomen in de befaamde Dockside Studios in Louisiana. We hebben een goede gitarist, een karakteristieke zanger en het resultaat is een topalbum. Mike Sito, Damned If I Go.

Mike Cito, Damned If I Go. Volendam werd door het Duitse magazine Bravo uitgeroepen tot popmecca van Europa. En daar heeft men in Liverpool, Manchester en Londen waarschijnlijk smakelijk om gelachen, want Duitsers kunnen zich ook beter bezighouden met slagers. Piet Veerman, You Better Move On.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Wayland Sessions van Shannon McNally is het album van deze week. En Shannon McNally toerde al door Amerika met Stevie Nicks, Ryan Adams en John Mellencamp. In 2012 verscheen haar debuutalbum Jukebox Sparrows. En dat album nam ze op met de bekende drummer Jim Keltner en basgitarist Greg Lees. Als gast doet Lucas Nelson mee op dit nummer. Shannon McNally. You show me yours and I'll show you mine.

Shannon McNally. You show me yours and I'll show you mine. Ook op de Antillen had Piet Veerman een trouwe aanhang en als waardering voor al zijn albums en hits werd hij benoemd tot ereburger van Aruba. Piet Veerman, My Girl.

Piet Veerman, My Girl. Bonnie Raitt uit Los Angeles is de dochter van Broadway-ster John Raitt. Ze werd groot in het clubcircuit van Boston en Philadelphia. En dit nummer komt van haar album Home Plate. Dat nam ze op met Bill Payne van Little Feat, John Sebastian van The Love and Spoonful, Jackson Brown, John David Souder en Tom Waits. Bonnie Raitt, Run Like a Thief.

Bonnie Raitt, Run Like a Thief. We zijn het intussen alweer vergeten, maar ook België koesterde Piet Veerman. Hij trok er volle zalen en hij werd in 1987 uitgeroepen tot artiest van het jaar in Nederland en in België. Piet Veerman, Under the Boardwalk.

Piet Veerman, Under the Boardwalk. Liz Meyer, dat is een zangeres uit Washington D.C. en een folkzangeres, dringt zelden door tot de hitparade. Dit komt van haar album Womanly Arts. En dat album nam ze op met Amerikaanse topmuzikanten. David Grisman, Bela Fleck, Sam Bush, John Cohen en Emmylou Harris. Liz Meyer, Nothing to Lose.

Liz Meyer, Nothing to Lose. In Amerika zouden ze Piet Veerman een blue-eyed soulzanger noemen. Een blanke zanger met een zwart geluid. Een soulzanger uit Volendam. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Piet Veerman, Stand By Me.

Piet Veerman, Stand By Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Rodney Crowell is momenteel een van de belangrijkste songwriters in Nashville. Hij produceerde een nieuw album met zijn ex-vrouw Roseanne Cash en haar huidige echtgenoot, gitarist en producer John Leventhal. Rodney Crowell, Don't Leave Me Now.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Je weet wat de hoofdstad van Nederland is, hè? Een grote stad in het westen, die vaak bezongen is trouwens, Amsterdam. Onder andere door Mary Couture op haar nieuwe cd Dark Enough to See the Stars. Bij draait het straks. Verder drie uitvoeringen van Roll and Tumble Blues, oftewel Rolling and Tumbling. Origineel is van Hambone Willie Newburn uit 1929. Maar we beginnen met Luke Winslow King. Hij heeft het over juni, Slow Sunday June.

Slow Sunday Tune van Luke Winslow King van de CD If These Walls Could Talk. Nou, als de muren van Verslag in Borgen kunnen praten, dan zullen ze zeggen: hey, deze man die is hier ook geweest. Want Luke Winslow King die heeft er volgens mij wel een paar keer opgetreden in Verslag in Borgen. Helaas, de gelegenheid is gesloten, althans van slag, de kerk is nog los. Bonnie Raitt, de geweldige vrouw, 72 jaar, maar hij hoort zingen, dan zou je dat helemaal niet zingen. Alsof je stem helemaal niet verandert, alsof ze tijdloos ouder wordt. Dit is van hun nieuwe CD, Just Like That, Made Up Mind.

de Made-up Mind van Bonnie Raitt, van haar, nou, hoeveelste cd is dat al niet meer? Een dikke in de 20, denk ik wel. Just Like That, titel van de cd. Vorige week draaide ik een nummer van Mary Couture, de zangeres uit New Orleans. De cd Dark Enough to See the Stars. En toen vertelde ik al dat, het bent vaker wat, nou, ik wil niet zeggen droevige liedjes die ze zingt, maar liedjes met een boodschap, serieuze liedjes in elk geval. Ik weet niet of dat ook geldt voor de volgende, want Amsterdam is heel vaker bezongen. Van David Bowie tot Coldplay, van Crowded House tot Buck Owens. Maar ik had het nog niet eerder gehoord van Mary Couture.

Een ode aan Amsterdam van Mary Gauthier van de cd Dark Enough to See the Stars. Tinsley Ellis, dat is een man die vooral bekend geworden is met het nummer A Quitter Never Wins. Hij opgeeft, dan win hij niet. Nou, daar heb je groot gelijk aan. Dit is een nieuwe cd van Tinsley Ellis, Devil May Care, en daarvan Beat the Devil.

Van de blanke gitaarblues van Tinsley Ellis gaan we naar de zwarte blues van de Cold Stairs. Dat is een duo uit Amerika, Brian Mullins op drums en Chris Tapp op gitaar. Die wel een beetje in hetzelfde idioom fungeert eigenlijk, de stevige bluesrock. Een nee-cd is van deze beide mannen nu te komen, Heavy Shoes en daarvan Dust in My Hands.

Kijk, je hoort de wind blazen. Stof vlug over de prairie. Dust in my hands. De Cold Stairs van hun cd Heavy Shoes. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Vorige week draaide ik al een stuk van de cd van Rick Meijer. Rick Meijer, een gitarist uit Friesland, uit Het Beeld, uit Sint-Jacobi-parochie. Ik kom hier oorspronkelijk vandaan. Heeft een solo cd uitgebracht met allerlei andere artiesten. Allerlei andere mensen die eraan meewerken. Bottleneck Jack onder andere, maar nog veel meer. En daarop staat ook het nummer Rollin' and Tumblin'. Het origineel is uit 1929, dus bijna 100 jaar alleen. Straks het origineel, maar nu de versie van Rick Meijer. Well, I

0: Rollin' and Tumblin' van de nieuwe CD van Rick Meijer. Een origineel nummer van Hambone Willie Newburn. Maar in deze uitvoering zingt Minke Adema die doet de vocals. Hans Eiken naar de drums. Michel van Schiet de bas. Bas Kleine die speelde op de bluesharp. En Nico Oudhuizen op de percussie. En Rick Meijer uiteraard gitaar. Uitstekende CD van deze man uit Friesland. Het origineel, dat is al uit 1929 van Hambone Willie Newburn. Man die eigenlijk maar 6 liedjes gemaakt heeft. Maar Rollin' and Thumblin' is natuurlijk wereldberoemd te worden. Want het heeft allerlei uitvoeringen kent ook. Het is eigenlijk een beetje gepikt over een naam. Maar zeg, Robert Johnson in 1936, toen die in San Antonio opnames maakt, heeft hij ook Rollin' and Thumblin' op een naam. En Bullemeis niet denkt dat het origineel van hem is. Maar dat is dus niet zo. Het is uit 1929 van Hambone Willie Newburn.
1: And I rolled a night, tumbling, I cried the whole night long.

Ja, dit is echt heel lang geleden opgenomen, origineel in 1929. De originele versie van Roll and Tumble Blues van Hambone Willie Newburn. Dat is een man waarvan de zegpot zijn zal waarschijnlijk in 1901 geboren zijn. Kijk, dat wist ze dan niet eens precies. Dus niet helemaal goed in de burgerlijke stand opgenomen. Hij is in 1965 overleden. Maar zelfs door was er op een gegeven moment nog twijfel aan. Want in 1947 had hij in de bakken zitten. En toen dachten ze dat hij dooroverleden was. Een beetje onduidelijk leven van deze Hambone Willie Newburn. Nou, dan moet er nog een derde versie komen. En dan kun je kiezen natuurlijk voor een older versie van Robert Johnson of van Howlin' Wolf of van Elmore James. Want allemaal hebben ze dat wel opgenomen, maar die woorden is ook wel. En wat er recenter in de 60er, 70er jaren, The Cream of Jeff Beck. Maar ik kies voor een versie van Jackie Fenson. Jackie Fenson is een Texaanse gitariste, zangeres. Niet zo oud nog. Ik wil ook wel eens een nieuwe versie horen, zeg maar. Van de cd Joy U 2019. Jackie Fenson met Rollin' and Tumblin'.

3 totaal verschillende versies van Rollin' and Thumblin'. Het origineel uit 1929. En dan bijna 100 jaar later een versie van Rick Meijer, de Friese Rick Meijer. En uit Austin, Texas van Jackie Vanson uit 2019. Rollin' and Thumblin'. Toen Harry Musquet en ik in 1993 in Baton Rouge waren in Louisiana, toen binnen we naar Tabby's Blues Boxen West. En toen kwamen we aan de praat met Tabby. Dat is Tabby Thomas. En die had het over zijn zeunen. Daar was hij knap trots op zijn zeunen. Chris Thomas King. En, want die maakte carrière in de filmindustrie. En dat vond Tabby geweldig. Tegelijkertijd wilde hij eigenlijk ook wel graag dat zijn zeunen ook in zijn eigen voetsporen zullen treden, namelijk de muziek. Want hij was een verdienstelijke blueszanger, Tabby Thomas. Nou, dat is later gebeurd. Want Chris Thomas King, onder die naam zingt hij, heeft nou een single uitgebracht, vorig jaar een single uitgebracht. En dat is een echte blueszinger, want hij zit een beetje op, het, op de grens van de moderne blues, de rapper en de old blues. En toch dit volgende nummer eigenlijk ook wel een beetje over. Kun je er wel in horen. De Slow Dragging Blues.

De Slow Dragging Blues. Minder rap dan ik eigenlijk dacht, dat moet ik eerlijk wezen. Maar het is wel een mooi nummer van Chris Thomas King. De volgende zangeres uit Amerika, een beetje het zuiden van Amerika, dat is een wat lastige zaak. Althans, wat de uitspraak betreft. Ze zit bij een Duits label, bij Roof. En dan ben je heel sterk geneigd om het uit te spreken als Dana Fuchs. Fuchs. Fuchs. Zo schreef je het. F-U-C-H-S. Maar als je dat dan opzoekt op in Wikipedia, dan staat er keurig netjes Dana Fuchs, pronounced as Fuchs. Fuchs. Dana Fuchs. Nou, ik hou het toch maar op Dana Fuchs. Dat is een cd van Ruud, van deze zangeres die heel veel in Nederland optreedt. Onder andere op de Rhythm and Blues Night in Hoogeveen. De Bluesnacht in Hoogeveen. Dit is van hun cd Borrowed Time, Hard Road.

Dana Fuchs met Hard Road. Geweldig optreden altijd van Dana Fuchs. Stevige band erbij en een mooie vrouw om te zien die op het podium de aandacht wel naar zich toe weet te trekken. Van de nieuwe CD Borrowed Time. Op het Roof label. En daar zit ook Bernard Allison, die zit daarop. Bernard Allison, de zoon van Luther Allison, die in 1997 overleden is en die eigenlijk de familietraditie voortzet. Ook al voegt hij wel wat nieuwe elementen aan de blues toe. Dat zei zijn verhaal tegen van wees een beetje breder dan alleen maar blues. Bernard Allison van zijn nieuwe CD High and Lows, Hustler.

Bernard Ellison, samen trouwens met Bobby Ross. Hij noemde zijn naam ook in het liedje met het nummer Hustler van de cd High and Lows. Uitgebracht op het Duitse Roof label. Albert Cummings, dat is een, zeg maar de blanke pendant van Bernard Ellison. Bernard Ellison is een zwarte man, Albert Cummings een blanke man. Zijn tiende cd heeft hij uitgebracht, hij is 54 jaar. Speelde ook al eens op het festival in Grollo, het Holland International Blues Festival. Zijn tiende cd die heeft hij opgenomen in Nashville, in de studio van Peter Frampton. Maar denk nou niet van dat het een country cd geworden is. Nee hoor, het is echt een blues cd geworden. Sounds Like the Road.

Albert Cummings met Sounds Like the Road van zijn nieuwe cd 10, nummer 10. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Op een nummer met onder andere Gina de Bruin, die zong erbij. Marcel Schimschijmer op de bas. Hans Lefaye op drums. Tom Barlagers gaat er ook nog bij. Paul Smeenk op gitaar en Harry Musquet uiteraard. Nou, wie zat er nog meer bij? Mag ik nog meer nemen? Klaas van Dijk en Ruud van Dijk op de tenorsaxofoon. Want er zaten vele blazers bij. Het nummer is geschreven door Jules Deelder uit Rotterdam. For Real.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Arcel Hill noemde zich Gigi Hill omdat hij B.B. King zo goed vond klinken. En hij coverde een nummer van Sam Cooke. Enige tijd later zou hij om het leven komen bij een ernstig verkeersongeval. Gigi Hill. Nothing can change this love.

C.T. Hill, Nothing Can Change This Love. Blueszanger Oscar Benton overleed op 71-jarige leeftijd thuis in de Muiden aan de gevolgen van een hartstilstand. En hij loopt vandaag als een rode draad door het programma. Oscar Benton, Heartache in Blue.

Oscar Benton, Hardacre, Blues. Clay Hammond schreef altijd zijn eigen materiaal. Daar geloofde die man heilig in. Hij vond soul- en blueszangers die nummers van anderen coverden ongeloofwaardig. Dit komt van zijn album Taking His Time. Clay Hammond, You Messed Up My Mind.

Clay Hammond, You Messed Up My Mind. Oscar Benton had begin jaren 80 een internationale hit met een nummer dat hij 8 jaar eerder opnam. Maar de Franse filmstar Alain Delon gebruikte dat nummer in een van zijn films en toen werd het plotseling een nummer 1 hit in Frankrijk, Israël, Bulgarije, Roemenië, Japan, Canada en Marokko. In Nederland bleef het nummer op 21 in de top 40 steken. Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton, Bensonhurst Blues. Richard Wayne Pennyman werd wereldberoemd als de rocker Little Richard, maar zijn mooie bluesballads zijn altijd genegeerd door het grote publiek. En dat is heel erg jammer, want ook dat onderdeel beheerste hij perfect. Little Richard, directly from my heart.

Little Richard, directly from my heart. Oscar Benton werd in 1949 in Haarlem geboren als Ferdinand van Eyff. Hij studeerde op het conservatorium banjo, viool en gitaar en in 1967 begon hij met de Oscar Benton Blues Band en hij bedacht meteen Engelse namen voor zijn bandleden. Zo werd pianist Han van Dam Barrelhouse Bailey, basgitarist Jan-Willem Slichting Jay Walker en gitarist Johnny Rijke Johnny Laporte. Oscar Benton, tell it like it is.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The New Now van Danny Vera is het album van deze week. En het is bijna niet bij te houden. Maar de Americana-zanger uit Middelburg heeft alweer een nieuw album met prachtige eigen composities. Danny Vera, Hold On to Let Go.

Danny Vera, Hold On To Let Go. In 1968 veroverde de Oscar Benton Blues Band de tweede plaats tijdens het Loosdrechts Jazzconcours. En dat leverde een platencontract op bij Phonogram. En even later verscheen het debuutalbum Feel So Good. Oscar Benton, Not The Same Dreams Anymore.

Oscar Benton, Not the Same Dreams Anymore. Terry and the Tyrants, dat was een band uit Washington D.C. Ze hadden het al geprobeerd als The Rainbows en The Turnarounds, maar eigenlijk lukte niets. En een van de bandleden, Jewel Akins, zou later beroemd worden omdat hij een hele grote hit had met The Birds and the Bees. Na 5 geflopte singles was het ook weer afgelopen met Terry and the Tyrants. Weep No More.

Terry and the Tyrants, Weep No More. Begin jaren 70 werd Boudewijn de Groot de producer van Oscar Benton. Er werden een paar duetten opgenomen met de zangeres Monica Verschoor. En dat leverde in 1972 twee grote hits op. All I Ever Need Is You and Everybody Is Telling Me. Vervolgens begon Oscar Benton aan een solo carrière als blueszanger. Oscar Benton, How Can I Just Start Again?

0: Oscar Benton, How Can I Just Start Again? Jimmy Rogers uit Los Angeles schreef ook zijn eigen materiaal en zijn grootste hit scoorde hij op het blueslabel Jet Heart Records. Daarna had hij nog een dancehit, I Just Can't Please You, en dit werd geen hit. Jimmy Rogers, It's Real.
1: People, I'd like to tell you about my love affair. Well, you see, I've had people often try to give me different pointers on love. But nobody ever know how you really feel on the inside like you do. Listen.

Jimmy Robbins, It's Real. Oscar Benton werkte ook nog enige tijd samen met de zanger en producer Jack Jersey. En die opnamen werden uitgebracht onder de naam Benton's Booby Trap. Oscar Benton, St. Louis Blues.

Oscar Benton, St. Louis Blues. Jeanette Jones uit San Francisco was met zanger Wally Cox de twee topartiesten van Golden State Productions. Dat was een productiemaatschappij in San Francisco die de concurrentie aanging met de zwarte muziekbolwerken in Detroit, Chicago, Memphis, New Orleans en Muscle Shoals. Jeanette Jones, Darlin'.

Jeanette Jones, Darling, I'm Stand By You. De begeleidingsband van Oscar Benton was verder gegaan met zangeres Tineke Schoenmaker uit Alkmaar. En dat deden ze onder de naam Berlhouse. En de voormalige Bintangs, Rob van Donselaar, Rob den Bokum en Aad Hooft, werden de nieuwe begeleiders van Oscar Benton. Every day I have the blues.

Oscar Benton, Every Day I Have the Blues. Jackie Day uit Louisiana begon in een kerkkoor en ze zat al snel in een ander circuit, want ze werd succesvol in het lokale nachtclubcircuit. En in Los Angeles kreeg ze plotseling een contract bij Modern Records. Ze trouwde vervolgens met bandleider Big J. McNeely en toen begon ze albums te maken. Maar haar platen waren nooit een commercieel succes, maar ze had volop werk in het nachtclubcircuit. Jackie Day, If I Lose You.

Jackie Day, If I Lose You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek en Harry Knecht, die coördineerde de playlist. En bluesgitarist Ronnie Earl rond dit uur voor u af.

0: Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoine. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld.

0: en overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
1: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
2: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Het doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
1: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je hoort, hè?
2: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar... die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest. Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
1: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
2: Nee, er is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter. Ja. Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
1: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
2: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat er straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke straat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol met.
1: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
2: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver... dat is commercie gewoon.
1: Eén grote handel in t-shirts?
2: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts... van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware.

0: Aan de boorden van de Mississippi ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9-man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijke, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijke helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En, nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want er staat aan de andere kant van Jackson Park doorrijden de stroom de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Je ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan, het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot. En dat is de Cotton Blossom. Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een steunwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt.
1: Die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezorgd. Een paar mensen zien erachter, dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Hij zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
0: Ja, ik vond het een ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe hij het uitspreekt, dat doorvoelen minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
0: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kennen.
0: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. En men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
0: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
0: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen, en dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk Ine vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
0: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
0: Ja, met drek, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij... Je hoorde dus ook dat er toen er s'nachts ook bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steen.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter aan... het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit. Door hij het bekende Louis Armstrong Parkling, waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
0: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doorgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
0: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwater blijven een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Hoor. Hmm. En op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is Bliek me hang? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
0: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als je aan de ene kant van de Mississippi stond en je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddy Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot 5, de Hot 7 en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis enzovoort enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: en je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een Fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in de nummers van Dr. John weer terugvindt. Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren Fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
0: Bourbon Street uiteraard.
1: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
0: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
1: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
0: Historische plek.
1: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook, ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
0: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
1: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, op Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan hadden we niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was, was een steeg hier vlakbij.
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
0: Ja, maar als je in de bom kijkt, dan zie je gewoon de stens die zit bom.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke... Gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat in Duits trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer... Waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress. Dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar... die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaatszaak, waar al vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter. Ja, daar rijden een aantal clubs en dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: Een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke hier. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights van Glen Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dofuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John met Basin Street Blues.
0: Ja, en we eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek, een samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters. Een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het album Kid Blue werd opgenomen met Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood en met basgitarist Laurens Leeuw en drummer Mels Bol. QB and the Blizzards, Kid Blue.

Huey and the Blizzards, Kid Blue. James Cotton was de mondharmonica-speler van Howlin' Wolf en later van Muddy Waters. En hij begon als 40 gepast voor zichzelf met het James Cotton Blues Quartet. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. James Cotton, 24 Hours Too Long.

James Cotton, 24 Hours Too Long. Bluesgitarist Lonnie Mack is de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en samen namen ze een nummer op over een in Amerika razend populair koekje. Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues.

Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, Oreo Cookie Blues. Coco Taylor reisde met de Greyhound-bus van Memphis naar Chicago, de hoofdstad van de blues, maar daar werkte ze jaren als schoonmaakster totdat Willie Dixon haar ontdekte. Coco Taylor, Queen Bee.

Go-Go Taylor, Queen Bee. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, was een rauwe bluesgitarist en hij was jaren de producer van Muddy Waters en hij vormde met zijn broer Edgar Winter een uniek duo in de Amerikaanse blues scene. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Het nummer is geschreven door de ultieme bluescomponist Willie Dixon met gitarist Roy Buchanan en zanger Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton, You Can Judge a Book by the Cover. Son Seals begon als jongen van 14 jaar als drummer bij Robert Nighthawk. Als 16-jarige gitarist maakte hij deel uit van het huisorkest bij een nachtclub en toen begeleidde hij al artiesten als Albert King, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Son Seals, Out of My Way.

Sun Seals, Out of My Way. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren de sterren in het bluescircuit van Houston, en de jeugdige Robert Cray stond als fan tussen het publiek. Dit nummer nam Robert Cray op met zijn twee grote helden. Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland, Black Jack.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, Black Jack. Lonnie Brooks uit Louisiana kwam met alle bluesgitaristen uit Arkansas en Mississippi naar het beloofde bluesland Chicago. En hij was na Buddy Guy de tweede gitarist uit Louisiana die succesvol werd in Chicago. Lonnie Brooks, Wrong Number.

Lonnie Brooks, Wrong Number. Jeff Healey uit Canada had een internationale hit met Angel Eyes en met zijn band Blue Direction was hij het huisorkest in de Colonial Tavern in Toronto. Later ging hij verder met de Jeff Healey Band en hij overleed in 2008 op 41-jarige leeftijd. De Jeff Healey Band, Blue Jean Blues.

The Jeff Healy Band, Blue Jean Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Bluesband, dat is een Engelse bluesband met bandleden uit Manfred Mann, John Mayles Bluesbreakers, John Lee Hooker en de band Family. Ze hebben 24 albums gemaakt. Dit nummer is geschreven door Dave Kelly en hij kwam uit de John Dummer Bluesband. De Bluesband, Leavin'.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. Die Grunninger dat is de dichter Rutger Copland, pseudoniem voor Rudy van Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent pieperstil.
4: Wat heeft u met de Drentse A? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
2: Ja, dat is het. Je hebt een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is, Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
4: Dit is nog een vrij oud landschap.
2: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aar ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat zie je ook aan dat is niet door ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En die meanders natuurlijk, die kronkelingen die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
4: loop.
2: Zijn eigen leven,
4: heeft
2: geleid en mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Alsof Nederland toch nog iets heeft van
4: ongereptheid.
2: Ongereptheid en eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
4: Er zijn enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
2: Ja.
4: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stromende landschap van de Drentse A eigenlijk ingericht heeft en die...
2: Oh ja?
4: Ja, uh-huh. Harry, dat heb ik onlangs. Ik kende hem al, zijn naam al heel lang. Maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij wordt een beetje vergeetachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus. Dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
2: Ja.
4: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap. Stromdallandschap, waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
2: Ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
4: Ja, ja.
2: Maar wat ik ook mooi vind, is van deze plek waar we nu staan, met die huisjes hieromheen. Dit is ook oud. En dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
4: niet hebben.
2: Nee,
4: dat is...
2: Ik bedoel, Center Parks is... Ja,
4: dat vind ik ook heel eng, hoor.
2: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon... Ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja... Gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe met golfbaden.
4: En dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo nodig sportief moet zijn en zo.
2: Verschrikkelijk.
4: En van een soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
2: Ja, of dat je
4: op dat gebied dan althans.
2: Of dat je dan ook midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn. Of
4: ja,
2: ook,
4: ja, ja, ja.
2: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
4: En u bent wel, u heeft wel wat met Drenthe, want... Maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
2: Nee.
4: En ondergetekende als echte Drent natuurlijk ook niet. Want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind. En overal hebben, hoe heet ze dan weer, die exploitanten. Die,
2: projectontwikkelaars.
4: Vingers in de pap en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een... ik weet niet hoe dat met u is.
2: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies. En met het feit dat langzamerhand iedere meter grond... dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt... Op veel te kleine kaveltjes, veel te grote huizen. In die, wat we zeggen, wat we dan op het ogenblik geloof ik noemen. Hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
4: Ja, ja.
2: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u ergens nog een klein stukje land? Dan kan die net op.
4: Ja.
2: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook een verschrikkelijke hekel aan.
4: Ja. Het moet allemaal prachtige.
2: En dan kun je het mooi schoonhouden. En dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
4: Ja.
2: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
4: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
2: De witte schimmel, ja, dat mag.

0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja, met...
1: Met emeritaat.
0: Emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor,
1: ja.
0: Goed Nederland, als een,
1: in goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Moet daar langs, hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: Dat jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah,
1: yeah. Als dank voor voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig. En,
0: want u was hoofdleraar in de
1: psychiatrie, ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Ja. Het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte. En die twee dingen verenigde, dat dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertaalde met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje Nederlands. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook behoorlijk dicht in contact komt met die culturen, met en met de situatie daar. Je moet, alle mogelijke woorden die je in Nederlands, ja, min of meer vanzelfsprekend gebruikt, die moet je daar op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere, ja, betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboekaantekening lezend, dacht ik, heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel,
1: Romans. Of novellen of, ja, of verhalen, ja, of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit. Daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven, ja, of een novelle of een verhaal of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toen niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem en ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms. Dat je
0: ja,
1: denkt,
0: hoe doet u dat? Want ik schrijf zelf wel teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus dat ze in de blues zeggen. Dat je hebt een regel en die regel herhaalt ze nog een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een 12-maten.
1: Is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort van global blues te schrijven. Omdat de dingen die vroeger geschreven werden eigenlijk niet meer kunnen, zou ik maar zo zeggen. Maar hoe werkt u? Schrijft u dat ineens op? Of zit het een tijdje in uw hoofd? Noteert u iets? Of?
1: Ja. Er zit een tijdje iets in mijn hoofd. En dan komt er een moment dat ik denk van dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt. Voor een blues of een liedje. Of ik heb ook veel cabaretteksten geschreven. En dan zit je dus met hetzelfde. Hè? Dan zit je dus ook met iets wat snel te begrijpen moet zijn. Met een zinvolle herhaling. Met een goed lopend ritme. Aan een heleboel eisen moet je voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken. Maar dus die problemen ken ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit, hoe staat dit op de bladzij? Wanneer zal ik deze regel afbreken? Wat betekent het als ik hem hier afbreek? Wat betekent het als ik hem daar afbreek? Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkomt naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers, en ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als, als hoogleraar, bent u dan min of meer tevreden of denkt u van, goh, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo, maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets, dat er wel meer uit te halen was. Ja, maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan, dat iemand dat, dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel. Wel een beetje begrijp.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch. Of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Nou, eigenlijk helemaal niet.
0: Gelukkig maar.
1: Nee, het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat. Nee. Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal in dat pad, op dat pad terechtgekomen. En ik geloof wel dat ik er ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van, ik had er ook niet veel meer van kunnen maken volgens mij hoor.
0: Nee.
1: Natuurlijk, ja. Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt

0: toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je van ja, natuurlijk kunt zeggen, nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
1: Ja, ja.
0: Ontzettend
1: ja, ja, ja.
0: Aardige en ja, sociale, zorgzame mensen die dan misschien ja, God, in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn, die
1: ja,
0: bijzonder
1: ja.
0: Leuk in het verenigingsleven en die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ja, goed. Ja, ik ben veel uit huis geweest. Ik heb,
1: maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding van wat ik eigenlijk altijd denk, vooral in deze hedendaagse maatschappij. Dat, ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst. En al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en het conservatorium gedaan.
0: Ja.
1: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Van, hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen. En ik werd gewoon... Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook en zeker voor en opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
0: Nou, reken maar dat er de klad in zit in het onderwijs.
1: Ja. En ik vind dat heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat...
1: Als je het goed doet.
0: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En ja, het aanleren van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale... gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat ook heel belangrijk is hoe je ja, affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt. Of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of zwart haar. En dat het wat je voorstelt niks te maken heeft met of je een goed verstand hebt of een wat minder goed verstand. Socialisering van mensen... Houd toch in dat je ze het gevoel geeft van zelfvertrouwen. Ik ben de moeite waard. Ik beteken iets voor andere mensen. En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
1: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja, aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, we krijgen binnenkort 16 miljoen mensen hier. Maar ja, toch, als ik in Drenthe kijk, waar vroeger de naberhulp hadden.
0: Ja.
1: Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er hulp op de boerderij enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Het is al
0: zo,
1: steeds
0: ja,
1: minder en zo. Dat is er bijna niet meer en zo. En dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen... Ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
1: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder... alleen maar kijken naar televisies. En alleen maar bezig zijn met... Een remplaçant te vinden voor... In materiële dingen. Voor geluk of zoiets.
0: Het kan
1: een beetje
0: zijn,
1: schraal worden. Heb ik het idee.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar weinig, zelf weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weet jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad. Pas
1: ik
0: op,
1: heb
0: pas
1: leren zon, dus dat moet ik helemaal
0: nee,
1: vermijden.
0: Jur Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen en die liepen hier, onder andere, aan de overkant. En die liepen daar, waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we ook maar gezegd, we moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Geen welstandscommissie?
0: Ja, clandestien gedaan, ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in 11-voud ingediend, het verzoek. Het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag.
1: Ah.
0: De A is de grens tussen twee gemeentes.
1: Was het Anlo of zo?
0: Ik geloof dat het de gemeente Anlo en de gemeente Vries waren. Maar de Drentse A heeft zich verlegd. Dus
1: het was niet helemaal meer...
0: Het kon best zijn dat het nu in één gemeente lag in plaats van in twee. Of dat het nu in twee gemeenten lag in plaats van in één. Er zijn ook wel ambtenaren geweest die het bekeken hebben en toen, ja, geloof ik schouderophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel... clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Hij is inmiddels veranderd. Omdat bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu weer nieuwe bomen op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen. Een beetje kromme elzen. En die hadden we zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. Een redevoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk hebben we dus heeft zij een lint doorgeknipt. Onder het spelen van het Wilhelmus. Het was echt een fantastische happening. Er is ook nog wel een bandje van. Ik vind het slecht weer. Heel onprettig weer. Kil, ongezellig.
1: Ja, doet het. Slauwer af, hè?
0: Ja.
1: Ik heb nu het toch nog even over. Nu we hier nog zo gezellig rondlopen met z'n drieën. Had ik. Slowerhof is namelijk. En dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese. Gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres is Slowerhof was een grote liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat Canta Slauerhoven. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig is dat.
0: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
0: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slauerhoven die is daar, die had een grote. Die kwam daar heel vaak
0: in
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die vado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. Ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want het wordt ook leuk uitgelegd en heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
0: Dat is goed. Wou jullie naar het café?
1: Ja,
0: niet hierheen.
1: Dan pak ik het.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voerde de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.
1: Maar wij kunnen hier wel even praten. Nou, moest kijken jongens. Waar ben we nou terechtgekomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel. En we zitten hier nog de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 1, 2, 3, 4, 5. 5 bij 2 minimaal. 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten. Een holle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Liep wel even, die hebben eens een eentje meer als Heerenveen, waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, oh, dit is van biljarten. Ik wist niet dat echt zo goed een biljart. Die maakt anderhalf, of net zoveel als ik. Een fotootje met Snieders erbij. He? Zie je wel. Nou, wat zien we hier? Ik kan het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
0: Raalte, derde prijsie.
1: Oh, Raalte, dat was de Raalte. Hoe heet die ring nou weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat echt met zijn Harley. Dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs een harte. En er staat een bekertje onder. Heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci, Moto Guzzi 8,5 Le Mans staan. Ook nog alle. Ook zo'n mooi, dat is mooi al schuurreizen. Nou, en dan zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis. Het huis waar Egbert Meijers geboren is. Deze boerderij. Want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo. Misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later verbouwd door Jans Menega. Dat was de vader van Jan Menega uit Loon. Die was aannemer. Voor professor Van den Berg. Die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers. Dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En nou, wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren. En professor Van den Berg heeft het helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor. Dat het ook helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pas geleden nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die regen, die drupt daarop. Die, kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je, van onder moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, daarbij dat, bij de schorsing, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo. En met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook, hè. Nou, hier is het all stoke ook. En hier, was, hier is echt wat tune die altijd is. Daar had hij de testbank op en zijn motoren. En ja, tegenwoordig, ja, de brand hier waar. Tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Daar maakt Egbert maakt hij dus ja, onderdeel voor machines. En daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan. Dan kan hij dus. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook. En dit, hij reikt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk.

0: Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren, Sien Brommers liep me altijd al veel harder in Azen. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. We zijn, je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen. En ach, wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan, aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij staat en zo. En nou ja, je kunt me echt ook een reuze plezier hebben gewoon. En je hebt een leuke humor en het is, het, kijk, je hebt zo'n waterput die er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten. En, zo handig als zeg maar, zo onhandig ben ik weer en zo. Als hij bij hem in nodig zit, dan kan hij gewoon huren of dan wat, als die auto niet goed loopt, wat er met aan de hand is en zo. En dat is natuurlijk. En niet te vergeten, we hebben daar de Uilden. Hè, met, we hebben van de. Hé hey Hans! Mooi! Dat is ook een goede vriend van mij, Hans de Vries, piloot bij Transavia. Ook geen verkeerde man. en daarvoor heb je daar het Ulebret. En daar kun je, we hebben daar wel eens zitten. Dus moet even wachten en zeggen van gaan we er even mee. Met een paar pulten bier bij ons en we wachten met die uil die kwam Noors. Maar nee, het is een heel mooi ding. En aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelbom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhouden. Het is mooi. Ja, en Egbert heeft een hele goede humor. En vaak gaat wij wel eens even woensdagmiddag rijden wij door de provincie en dan kijken wij eens daar naar al de nieuwe dingen. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verboden hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat museumpjes zo hier in Drenthe. Hoewel die ook wel weer veel op elkaar liek, moet je zeggen. Met al die oude boeren dingen en zo. Maar het radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Dat, ik geloof dat weg. Het was een heel mooi museum. En nou ja, dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo. Met je vier, Karin, Dorina en ik. En gaan we ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Egbert is ook, ondanks dat hij zoveel wonen heeft, is het al een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spaties. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karin, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een, boer, ook een van de boeren. Hè? Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die hij zo net hoorde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de S. En de stiet op de cd Worm, de wereld braant. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Een maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Vandaag staat Robert Calvin Brooks uit Tennessee centraal. Hij werd beroemd als de blues- en soulzanger Bobby Bland. Hij overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd. Bobby Bland. Ain't nothing you can do.

Ain't Nothing You Can Do. Bobby Bland zong een mix van gospel, blues en soul en hij kreeg een aantal bijnamen. Bobby Blue Bland, Storyteller of the Blues, Lion of the Blues en Sinatra of the Blues. Bobby Bland, Touch of the Blues.

Touch of the Blues. Bobby Bland komt van het platteland van Tennessee, uit het dorp Bassettville. En zijn vader liet het gezin in de steek. En Robert Brooks nam de naam aan van zijn stiefvader Leroy Bland. En Bobby Bland verliet de lagere school om te kunnen werken op de katoenvelden, omdat het gezin werkelijk iedere dollar nodig had. Bobby Bland, Ain't No Love in the Heart of the City.

Ain't No Love in the Heart of the City. Bobby Bland verhuisde met zijn moeder naar Memphis omdat daar werk te vinden was. En hij begon daar ook te zingen in gospelgroepen en later in het clubcircuit op Beale Street. En daar raakte hij bevriend met B.B. King. En ze begonnen samen met Roscoe Gordon, Junior Parker en Johnny Ace de band The Beale Streeters. 24 Hour Blues.

24 Hour Blues. Bobby Bland werd ontdekt door Ike Turner en hij nam hem meteen mee naar de Tuff Green Studio in Memphis en daar bleek dat Bobby Bland analfabeet was, waardoor hij alleen nummers kon opnemen waarvan hij de tekst kende. Hij had altijd een demo-opname nodig. This time I'm gone for good.

This time I'm gone for good. Tijdens zijn 27 maanden durende militaire dienst had Bobby Bland een band met Eddie Fisher. En deze Eddie Fisher werd later een beroemde zanger, filmster en tv-persoonlijkheid. Hij was getrouwd met de zangeressen Debbie Reynolds en Connie Stevens. En hij was ook nog 5 jaar getrouwd met de excentrieke filmster Elizabeth Taylor. Terug in Memphis sloot Bobby Bland zich aan bij de band van Johnny Ash. I hate you.

I Hate You. Don Robey, de baas van Duke Records, contracteerde Bobby Bland als soloartiest, maar hij maakte misbruik van het feit dat Bobby Bland niet kon lezen en daardoor ontving hij slechts een kwart van de gebruikelijk uitgekeerde royalties. St. James Infirmary.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Down Every Road van Eli Paperboy Reed is het album van deze week. En Eli Paperboy Reed werd ontdekt door het kleine platenlabel Q Division Records in Massachusetts. En op dat label kwam in 2008 zijn debuutalbum Roll With You uit. Maar even later contracteerde het machtige Capitol Records hem al. Eli Paperboy Reed, I'm a Lonesome Fugitive. Eli, Paperboy Reed, I'm a Lonesome Fugitive.

Eli Paperboy Reed, I'm a Lonesome Fugitive. Voor zijn doorbraak maakte Bobby Bland deel uit van de rondreizende show Blues Consolidated. Als zanger, maar ook als chauffeur voor Junior Parker. En opvallend was dat hij als enig lid van deze show geen enkel instrument bespeelde. Bobby Bland, members only.

Members Only. In de jaren 60 ontdekte Amerika Bobby Bland en hij scoorde plotseling hits. Ondanks de komst van de Beatles en de Rolling Stones had Bobby Bland in de jaren 60 23 hits. Sunday Morning Love.

Sunday Morning Love. Bobby Bland kende ook moeilijke tijden. Hij moest zelf zijn bandleden ontslaan omdat hij de muzikanten niet meer kon betalen. Hij werd depressief, raakte aan de drank en had het geluk dat Juke Records werd verkocht aan ABC Records. En daar gingen Michael O'Martian en Steve Barry met hem de studio in en dat leverde 3 topalbums op. Dreamer, His California Album en Reflections in Blue, Angel.

Angel. In de jaren 80 ging Bobby Bland opnieuw toeren met B.B. King en dat resulteerde in een paar mooie albums met producer Angelo Earl voor Malaco Records in Mississippi. It's Not the Spotlight.

If loving you is wrong, I don't want to be right. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Van Morrison was een grote fan van Bobby Bland. Met Them coverde hij Turn On Your Love Light en op het album It's Too Late To Stop Now coverde hij Ain't Nothing You Can Do. En tijdens concerten in Amerika van Van Morrison deed Bobby Bland regelmatig als gast mee en hij zong Tupelo Honey als duet met Bobby Bland voor het album The Best of Van Morrison. Bobby Bland, Help Me Through The Day.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang in ertussen.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en me met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur met Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. Wat ouderen onder u, die weten natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot QB and the Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan dan naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, neem maar Fluxus, neem maar Talk Radio, neem maar Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Luisteraars, Willem de Ridder die met een sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in, heb ik net uitgerekend, in 30 jaar niet geweest.
1: Dus nou, je hoort dat op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
1: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
1: Vloerbedekking gelegd. Ja, Marjolein die woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
1: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja.
0: Fantastisch, hè? We waren het er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
1: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact. En
0: ja, dat dacht ik toch ook wel.
1: Heb ik het niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam. Dat is een soort historisch blad uit Amsterdam. Over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers. En de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: Hè? De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
1: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Waar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er is iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus is hij teruggegaan omdat je dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
1: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik zeg maar gezegd, nou laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Heel veel mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
1: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
1: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
2: Hallo.
0: Die is helemaal,
2: hey, jongen.
0: Jij bent helemaal niks veranderd, man.
2: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk hoor. Heel leuk.
0: Ja.
2: Nou, ik heb een koffie.

0: En bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of mensen lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè.
0: Die cultuur hoef je niet. Ja.
1: Nee. En dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan kwamen we terug met 3 films. Fantastisch.
0: En waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
0: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen. Zeg maar. In competitie de hoofdprijs in het paard.
0: Was een paard, ja.
1: Schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan. Een blueszanger was er ook nog.
0: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
0: Ja.
1: En zong.
0: Ik had eigenlijk... een soort van Jimmy Rogers. Misschien, die jodelde een beetje. Maar dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken vliegen nog steeds rond. En het is fantastisch.
0: En jij kwam dan natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen. Want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhaal overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor.
0: Dat doe je al heel tijd. Dat doe je
1: hele
0: al een hele tijd.
1: Mijn hele leven.
0: Leven, ja.
1: Jij toch ook
0: ja.
1: Op die?
0: Ja, want ik zag je laatst bij Baden en Verdorp. En toen zei je eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van. Dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhaal vertelde.
1: Ja, sterker nog.
0: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En het afschuwelijkste is, je hele geheugen gaat naar de maan. En je schrijft iets op om het te onthouden. Je raakt het papiertje kwijt, je bent het kwijt. Het zat niet in je kop, het zat op het papier. En tegenwoordig, met de computer, hebben ze een recentelijk onderzoek gedaan in Japan en zo. Gaan de geheugens nog veel sterker achteruit.
0: Ja, dat geloof ik direct, ja.
1: Dus als even dat geheugen van die computer uitvalt, ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Dat moet je voorstellen.
0: Nee, maar het verhaal vertellen, ik vind het eigenlijk... Want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
1: Precies,
0: dus, hè?
1: Die herinner je altijd.
0: Ja. Want ik zat toen in een beetje moeilijke periode. En ik wilde ergens naartoe. En toen herinnerde ik mijn oude geschiedenisleraar. Van de middelbare school die de Griekse verhaal... Dus Thetis, weet je wel. De draad van Ariadne en zo. Je kent het wel. In de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Bodde. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen. En iets dat die verhaal nooit weer vergat.
1: Nee.
0: Dus ik naar dat Kreta toe. En van daaruit op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhaal. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
1: Ja.
0: Dus zo, ja.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. wat het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. Dat hebben ze zo kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee!
0: Dat
1: zo was het niet.
0: Nee. Zo heeft
1: het
0: de eerste keer niet zo verteld.
1: Nee, is dat bedoel? En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
0: Nou, het werd natuurlijk ook die oude cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk, de oude bluesmensen waren ook storytellers.
1: Tuurlijk.
0: Dat als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo, in de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez Burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op één akkoord zingen eigenlijk. En dat zijn toch ook verhalen. Ja. Dat is ook overlevering.
1: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
0: Ja.
1: Met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld, dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
0: Ja, die zijn niet echt op...
1: Je maken je af waar je bij staat. Snap je?
0: Ja, alleen al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw enzovoort.
1: Precies, zo gaat het maar door. En dat
0: en
1: geeft aan...
0: En van
1: Leven
0: mocht die weer niet. En dat is wel een grote...
1: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Het wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
0: Ja, ja.
1: We hebben toch geen gevoelstypje op, ik jong, weet je wel.
0: Nee, dan, nee, dat mag niet, je mag niks laten zien.
1: Nee! Mannen praten hier van, hey, lul, hoe is het met je klootzak?
0: Ja, ja. Nee,
1: mag je niet neuken van je wijf hier, neem nog een borrel, jong, weet je wel. Zo praten ze met elkaar, weet je wel. Dus,
0: een man mag niet huilen, dat is toch van wie was dat? Van wie is die, hè, toch alweer? Jacques Herb of zo, of iets in die richting.
1: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwen oud hoor, dat heet Jan Plezier.
1: En dan gaat er van. De Jan Plezier is wel van die.
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt, het is een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij niks blijkt hem te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Nou ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja.
0: Volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donder kunnen krijgen, ja.
0: Om dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalenvertellers toe. Die zijn er nauwelijks meer. En zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, weer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat, nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de wat oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de broeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: De sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld Doorn en Roosje. Dat eindigt helemaal niet. Dat ze wakker gekust wordt en ze leven nog langer gelukkig. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld omdat je er nog klein voor was. Daar was je niet aan toe, weet je wel. En het leuke is, als ik dan dat verhaal vertel, dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal, alhoewel ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik, ik ga jullie de tweede helft van Doorn en Roosje vertellen, dat jullie nooit verteld omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad, zeg, die kinderen.
1: Ja.
0: Vooral 4-jarigen staan dan helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein, moet je kijken hoe groot ik al ben. Heb je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom, weet je wel? We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Dat ik, je moest rechts schrijven vroeger, hè? Ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk. Dat mag niet.
1: Nee.
0: Nee, mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar voor de rest was ik helemaal links. Ja. Ben ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja. Je zult en je moet in rechts schrijven.
1: Ja, dat is toch een soort van dictaat wat je opgelegd hebt.
0: Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de.
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op toch.
0: Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man bijt hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nooit gezien over zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je? Dat kan helemaal niet, weet je wel. Nee,
1: dat mag niet. Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft, moet je. Of in die linker hersenhelft moet je.
1: Onderontwikkeld is dat, hè. Als je dus
0: terwijl in feite, de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.
1: Ja.
0: Albert Einstein was geniaal hoor, die man. Was dyslectisch.
1: Ja, net zoals met de autisme is dat toch ook een beetje zo.
0: Precies. Het is belachelijk, die ideeën van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
1: En van ons vinden en zo.
0: Precies. Ja. Dus het rare is, omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek... Want we zitten hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet, van vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om de balans te herstellen tussen de luisteraar...
1: Ja.
0: En de verteller, of tussen de schrijver en de lezer, of tussen zeg maar de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Weet je?
1: Ja,
0: het was open voor iedereen. Nou,
1: dat is het fantastisch idee trouwens.
0: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden.
1: Ja.
0: Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
1: Ja, want iedereen zijn heel wat scribenten geweest en ook wel mensen die dat allemaal... God, ik herinner me, we hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal mensen die toch...
0: Ja, Barend en Van Dorp. Van Dorp heeft ook geschreven.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja,
1: ja,
0: zeker. Ja,
1: God, dat weet ik helemaal.
0: Zelfs André van der Lauw zat
1: ja,
0: hier.
1: Ja, dat weet ik.
0: Al die mensen. Wim Noordhoek, van de avonden,
1: ja.
0: Weet je wel.
1: Ja. En Koos en Pim.
0: Jan Donkers.
1: Jan ook, ja.
0: Ja, ga maar door.
1: Zijn toch eigenlijk wel... De meeste van die mensen zijn... Vertel nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
0: Ja.
1: Zijn ook verhalen.
0: Ja,
1: associeerd en prachtig vind ik dat.
0: Ja.
1: Alleen het verrekte jammer had ik het ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
0: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, heb ik dat, want oorspronkelijk was Paradiso was ook een club die wat gemaakt werd door de bezoekers.
1: Ja.
0: Het programma. Het staat allemaal weer teruggedraaid, want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door lezers geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's uit de WPRO gemaakt.
1: Ja, ja,
0: iedereen muziek kon opsturen.
1: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook. En die tochten natuurlijk, die nachttochten.
0: Maar je ook weer, zeg maar, betrokken raakt bij.
1: Ja.
0: Niet meer passief bent, maar actief.
1: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had dat toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
0: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest... Het nieuws gaat
1: erin. Ja, ik weet hoe het...
0: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren... en we zouden horen dat de Marsmannetjes de boelebaar overvallen... zouden we dat geloven, want nieuws is waar.
1: Ja, Rien Huizing die ons vertelt...
0: Precies, Nou, de hele land zou op de kop staan.
1: Ja.
0: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
1: Ja, maar dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
1: Ja.
0: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, er hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
1: Nee, dat hoor je later wel. Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Dat wil niet zo is of zo.
0: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan. Bij Nationale Radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Daar heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft te adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werk.
1: Ja, ja.
0: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij, de enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is we kunnen zeggen, hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen. Weet je wel? Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
1: Ja.
0: Maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegelologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
1: Nee.
0: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Is het toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld,
0: nee, maar kijk, als jij op een gegeven moment, zeg maar, je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon, jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal, weet je wel? Nou, wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat, ja.
0: Dus heb je bedoeld, je hebt alles geleerd, dan heb je eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen is om zachter te durven zijn, of de ander te accepteren, of gastvrijer te durven zijn, waar je allemaal bang voor gemaakt bent, is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven, Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Het is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen om langzaam weer
1: te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En dat,
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo helemaal niet, jongen. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Dan heb ik het al een beetje griezelig te kijken. Denk, wat heeft hij het nou over? Ja,
1: dat denken ze dat je de gek aan steken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk ze, wat heeft hij? Wil je iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt, dat om de macht vrijwillig weg te geven, omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien, maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Als jij mij een ontzettende klootzak vindt, dan denk je, godverdomme, moet ik met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdamme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis, bij je vriendin en zeg je, die klootzak. Ja, meteen is het gevoel er weer.
1: Ja.
0: Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later, weet je nog, toen met die klootzak, die ik nog steeds. en zo zetten we die gevoelens vast, weet je wel. Maar het interessante is, het moment dat jij begint te realiseren dat wat jij hier ziet, dat jij dat zelf bent, dat jouw idee is, en als je jouw idee verandert over mij, dat je iets anders gaat zien, maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen, dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje, en je merkt dat je veel beter de baas kunt zijn over wat jij denkt, in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is, de baas kunt zijn over wat jij denkt, in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is, zeggen we, heb je

0: Wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder alles van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar het, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou
0: op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Hoe sta je daar? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga maar door. Ik bedoel, ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En dan moest ik ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Nog geen ja naar een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik heb ben ook nooit in de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ja, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder een cent in mijn zak opgezet, hoor. Nou, en kijk wat het effect ervan was.
1: Dat was enorm, ja.
0: Paradiso ook. Dat was geen kwestie van miljoenen op een bank liggen. Nee, ik ging gewoon kletsen. En voordat ik het wist, hadden we die tent. En het waren er twee tegelijk.
1: Ja, en je had Fantasio ook nog natuurlijk.
0: Precies, dat opende een dag voor Paradiso. Omdat ze nog te veel eisen stelden van de gemeente uit. Hebben we iets geopend waar zij geen grip op hadden.
1: Nee, dat was ook een bijzondere tent, Fantasio.
0: Ja, te gek, jongen.
1: Dat ging eigenlijk nog een stapje verder, dacht ik altijd.
0: Precies, omdat wij daar helemaal konden doen wat we wilden.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde ons dat te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal wat ik ook wilde. Het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam.
1: Ja,
0: de hele Vondelpark lag vol met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatja-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie. Rap. Je loopt op.

0: jou? Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
1: Ja.
0: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
1: Ja,
0: als, absoluut. Als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
1: Ja, nee, het moet absoluut...
0: Moet stromen.
1: Ja.
0: Snap
1: ja.
0: je? En dat is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
1: Ja, dat is absoluut.
0: En dan denk je, oh, mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft je niet zo nerveus te maken van mij.
1: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
1: Ja.
0: En als jij als mens een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
1: Ja,
0: het is gewoon niet leuk.
1: Nee, in Amerika is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
0: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
1: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. Dan komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was, in Crawley, in Louisiana of zo.
0: Ja.
1: Maar het ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie die met het lichtje toevallig onder brand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb hier...
1: Terwijl je eigenlijk... want ik kijk dan nog wel eens, maar ik kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van... Nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten... heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt. Waarin ik zeg maar een camera neerzette. Zonder cameraman. Ik zet hem aan. Ik ga ervoor zitten. Ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond. En nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zal ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
1: Nou, dat is te gek.
0: Dat is echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan. Dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
1: Ja,
0: ik kreeg
1: een
0: brief van een man die zei van... Ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
1: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedaagd en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Oké, jong. Dank je wel.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hedwig en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless en Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
1: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school, de MULO toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En heb ik nog een blauwe maandag Nederlands studeerd. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zo eens bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort, kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs was een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien. Hier staat onder andere ook dingen. De Scandinavische zagen. Hier heb je Homerus nog eens een keertje. Een boek over Homerus. En hier heb je zelfs een wat latere. Dan springen we een heel stuk over. Dat is. Ja, dat is de Geesbrecht van Amstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk, mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50er jaren, begin 60er jaren. En dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar ik hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken. Maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk, dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. ja, later, de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner, die was eigenlijk wel leerder, maar dan toch ook mensen als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een. Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canaris. De man van de abweer, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering, dat was toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch. Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat Mulies geschreven heeft, Siegfried, dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben. En waar Mulies dan zegt van, nou, Hitler is het niets.

0: Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes, maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En de man had ook vreemde sympathieën, hè? Dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensfeld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano, een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan heb je hier de Complete Works of William Shakespeare. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb. Die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing But The Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans, een heel goed boek ook. Nothing But The Blues is van... dat is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson. De twee cd's. Nee, The Land Where The Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel, zegt men van... Nou, Who Is Who, The Virgin Harmonica Harms and Heavy over Brothers. Van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow. Een hele goede... achtergrondinformatie over de dingen, sociale achtergrond in de Delta, blues en de poetic spirit, vooral naar de dichtelijke kant van de blues, Paul Garron. Muddy Waters, het bekende boek van Sandra B. Toews, geweldige biografie, Spinning Blues into Gold, The History of Chess, Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen, Sweet Soul Music. En niet te vergeten, Most Southern Place on Earth, van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with the Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen boven John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood, eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troep natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog niet te vergeten een biografie over Ein klingendes Glas, over Rielke. Dus ja, hier staat eigenlijk van alles. En dan nog een boek over... Sigmund Freud, Leben und Sterben van Max Schur, dat was weer zijn psychiater dus, en vriend, dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg in de universiteitsbibliotheek iets over de Tempeliers. En zo staat er een heleboel dingen over een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben. Jan Marijnissen, tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, ook over Mozart. Zijn bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En van Wim Noordhoek nog een boek, moet hier ook ergens staan. En dan hier de Collected Poems van Dylan Thomas, dat is natuurlijk ook niet te versmaden. Nou ja, en boven staat nog veel meer. Ik zou, Stranded, Billie Holiday natuurlijk, prachtig, van Martin Schouten, een heel mooi boek ook. Allemaal muziek, hè. En daaronder mijn favoriete dichters, Yannis Ritsos. Selected Poems, de man uit Mon en Vazia, de Peloponnesos. Een aantal boekjes over Creta natuurlijk. De laatste echte Cretensis. En Kazantzakis, dat is mijn favoriete auteur. De man die ook van Creta kwam. Dus dat is in kort eigenlijk een klein overzicht, maar er is nog veel meer, luisteraars.
1: Het werd al even benoemd, César Pavese. En het nummer wat hij hoorde, dat was van de LP De Legende van de Musquet-gang Lavorare Stanza. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Jerry Lewis, dat is de zoon van de Amerikaanse komiek en filmster Jerry Lewis. En hij begon een band, Gary Lewis and the Playboys. En hij kreeg een contract in Disneyland. Daar moest hij iedere avond optreden. En vader Jerry Lewis betaalde de opname van de debuutsingle voor zijn zoon. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar het nummer werd ingespeeld door studiomuzikanten Tommy Alsup, Leon Russell en Hal Blaine. En de basissang werd ingezongen door studiozanger Ron Hicklin. Dus de band leverde nauwelijks een bijdrage. Maar ze hadden wel een nummer 1 hit. Gary Lewis and the Playboys. This Diamond Ring.

Gary Lewis and the Playboys, This Diamond Ring. Het nummer werd geschreven door Brian Wilson en de leadzang is van Al Jardine. Het album waar het op staat is The Beach Boys Today. Maar ook op dit nummer was er weer een grote rol weggelegd voor de studiomuzikanten. U hoort de gitaristen Bill Pittman en Glenn Campbell, pianist Leon Russell en drummer Hall Blaine. The Beach Boys, Help Me Rhonda. Well,

The Beach Boys, Help Me Rhonda. Aaron Neville uit Louisiana maakte deel uit van de Neville Brothers en dit was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. In 1981 werd een cover van de band Heart opnieuw een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En in 1989 had Billy Joe Royal een hit met een cover in Canada en in Amerika. Maar dit is het origineel van Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Ritchie Valens uit Los Angeles overleed op 17-jarige leeftijd in 1959 bij de vliegramp in Clear Lake, Iowa, waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwamen. Het nummer bereikte de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Ritchie Valens, Donna. Oh.

Richie Valens, Donna. De debuutsingle van Chris Montez werd meteen een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in België, 2 in Noorwegen en Engeland, 3 in Nederland, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland en 7 in Duitsland. En een cover van Status Quo werd in 1990 nog een grote hit in Engeland. Chris Montez, Let's Dance. 1, 2, 3.

Chris Montez, Let's Dance. Het nummer werd opgenomen door de Top Notes, Chubby Checker, Dee Dee Sharp, de Isley Brothers en The Majors, voordat in 1963 de Beatles er een wereldhit van maakten. Later verschenen er ook nog covers van The Searchers, Johnny Rivers, Del Shannon, Tina Turner, The Mamas and the Papas, Tom Jones, Fleetwood Mac en Bruce Springsteen. De Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Elvis Presley nam een nummer op voor de film Lovin' You en Wanda Jackson coverde het voor haar debuutalbum. Daarna werd het nog opgenomen door Paul McCartney, Mutt en Dr. Feelgood. Wanda Jackson, Let's Have a Party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. Rockzanger Frederick Picarello had een artiestennaam, Freddie Cannon. Hij schreef dit nummer samen met Bob Crew van The Four Seasons en het werd een grote hit in Amerika en Engeland. En het werd daarna nog gecoverd door Shakin' Stevens, Mutt, The Beach Boys, Fleetwood Mac en The Rolling Stones. Freddie Cannon, Tallahassee Lassie.

Freddie Gannon, Tallahassee Lassie. De Engelse beatbands doken in de jaren 60 op dit nummer. The Searchers, Wayne Fontana en de Mindbenders, Casey Jones en de Governors en Tony Jackson en de Vibrations. Maar het was in 1959 al een hit voor de Amerikaanse band The Clovers, Love Potion No. 9.

The Clovers, Love Potion No. 9. Gene Pitney uit Connecticut begon als songwriter voordat hij ook nog zanger werd. Hij schreef Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor The Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. Hij overleed in 2006 na een optreden in Wales. Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

0: Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime. Carl Perkins nam het nummer in 1955 op en hij moet er rijk aan geworden zijn, want het werd 314 keer gecoverd. Dat betekent kassa. Het werd onder meer gecoverd door Elvis Presley, Cliff Richard, Bill Haley, Freddie Cannon, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Ry Cooder en de Beatles. Carl Perkins, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Front Porch Singing van The Oak Ridge Boys is het album van deze week. En de band startte in de jaren 40 als The Oak Ridge Quartet, een Southern gospel band. In de jaren 60 werd de naam veranderd in Oak Ridge Boys. En sindsdien zijn William Lee Golden en Duane Allen van de partij. En sinds de jaren 70 zijn Richard Sturban en Joe Bonsall bandlid. Dus de band speelt al jaren in dezelfde bezetting. The Oak Ridge Boys, Old Ways.

The Oak Ridge Boys, Old Ways. Johnny Otis uit Los Angeles was zanger, componist, bandleider, producer, discjockey, talentscout, tv-presentator en politicus. Hij toerde met een eigen show door Amerika en hij had een neusje voor talent, want Esther Phillips, Etta James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard begonnen allemaal bij Johnny Otis in de Johnny Otis Show. Johnny Otis, Willie and the Hand Jive.

Johnny Otis, Willie and the Hand Jive. Jackie Wilson uit Michigan had in Amerika de bijnaam Mr. Excitement. Hij had 6 nummer 1 hits en hij stond met 48 nummers in de hitparade. Hij overleed in 1984 op 49-jarige leeftijd nadat hij jaren in coma lag. Hij werd in 1965 tijdens het zingen van dit nummer op het toneel getroffen door een hartinfarct. Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

De Shangri-La's, Leader of the Pack. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell. Dat was de songwriter van Elvis Presley. Maar deze Otis Blackwell was zwart. En daarom had hij ook een blanke naam, John Davenport. Want die gebruikte hij als zijn nummer schreef voor blanke artiesten. In 1956 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Little Willie John. En vervolgens werd het 535 keer gecoverd. In 1958 werd het een grote hit voor Peggy Lee. In 1977 nam Otis Blackwell het zelf op, want hij was eigenlijk een mislukte zanger die alle liedjes voor zichzelf schreef, maar hij had nooit succes. Daarna heeft ook Madonna het nog opgenomen. Maar dit is de hit van Peggy Lee, Fever.

Peggy Lee, Fever. Timmy Euro was zangeres in het Italiaanse restaurant van haar ouders in Los Angeles. En daar werd ze ontdekt door een producer van Liberty Records. En haar eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog 15 kleine hitjes. En ze overleed in 1990 op 63-jarige leeftijd aan een slopende ziekte. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Dale en Grace, dat was een duo uit Louisiana, bestaande uit Dale Houston en Grace Broussard. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika, maar tijdens hun toeren kregen ze ruzie en ze gingen weer uit elkaar, maar de platenmaatschappij wilde geld verdienen, dus ze bleven wel platen maken, maar ze namen nooit meer samen op. Eerst werd Grace in de studio uitgenodigd om in te zingen en de volgende dag kwam Dale, maar dat betekende natuurlijk wel het begin van het einde. Dale and Grace, I'm leaving it all up to you.

Dale and Grace, I'm leaving it all up to you. Het nummer was geschreven voor de Ronettes, maar het werd uiteindelijk opgenomen door drie dames uit Louisiana. De zusjes Barbara Ann en Rosalie Hawkins en een nicht van de dames Joan Mary Johnson. En het was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. De Dixie Cups, Chapel of Love. Go.

The Dixie Cups, Chapel of Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. The New Beats, dat is een band uit Louisiana rond de broers Dean en Mark Mattis en leadzanger Larry Henley uit Texas. De broers Mattis hadden al opgenomen als een duo, Dean en Mark, en ze hadden een eigen band en Larry Henley deed auditie als zanger. En het was meteen raak. Het was een nummer 1 hit in Canada, 2 in Amerika en 8 in Australië. The New Beats, Bread and Butter.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij de laatste uitzending van Harry's Blues. De allerlaatste uitzending, want het programma stopt. Het is gebeurd nog in 30 jaar. Maar nog een uur lang muziek, meestal nog een uur lang muziek. Muziek van onder andere de Neville Brothers, een grote favoriet van Harry Musquet. Muziek van Daniel Loewis, van Eric Taylor. Drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar ook de grote mannen Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Howlin' Wolf en QB and the Blizzards.

Ja, daar begon het allemaal met in 1966 de eerste single van QB and the Blizzard, Stumble and Fall. Opgenomen bij de CNR-studio, de studio van de familie Rood. Dat was Harry zijn begin in de muziek en Harry zijn begin in de radio, in ieder geval bij Radio Drenthe met dit programma. Dat was in oktober 1991, dus dik 31 jaar geleden. En Harry zei altijd, de grote mannen in de muziek, dat bent voor mij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. Dus we draaien muziek van deze drie mensen, Howlin' Wolf. De grote man uit Mississippi, 1,91 meter was hij. Het was een reus die op het podium stond, een geweldige performance had. En dit is een nummer uit 1962, een van zijn meest bekende nummers, The Backdoor Man.

The Backdoor Man. Ook typisch zo'n verhaal wat in de blues heel vaker speelde. Ding die stiekem gebeurde. De man die door de achterdeur binnenkwam omdat hij een verhouding had met een getrouwde vrouw. En dan tegen de morgen weer achter haar begon te kraaien. Dan verdween die weer. The Backdoor Man. Een nummer wat geschreven is door Willie Dixon. In 1960 opgenomen is in Chicago met Otis Spann op piano. Hubert Sumlin op gitaar. Willie Dixon op de double bass. En Fred Below op drums. Nou, Willie Dixon die schreef ook het volgende nummer. Een nummer van Muddy Waters. Ik denk een van zijn bekendste nummers. Vaakst gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk I'm Your Hoochie Coochie Man.

7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

Op 7 januari 1954, en dat was uiteraard Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, opgegroeid op de Stovel Plantation vlakbij Clarksdale in Mississippi, waar wij in 1993, Harry Muskee en ik, en samen met de Montemonica speler die vroeger bij Living Blues speelde, John Legrand, toen waren. De derde, dat is Sonny Boy Williamson. Ook in diezelfde omgeving opgegroeid in Tutwiler. In 1993 waren we ook door op zoek naar het graf van Sonny Boy Williamson. We kunnen het bijna niet vinden. Mooi gesprek had met de toen nog levende zus van Sonny Boy Williamson. Om eigenlijk een eerbetoon te brengen aan de man die later ook Harry Muskee coverde met het volgende nummer, Help Me.

Sonny Boy Williamson met Help Me, de mondharmonica. De mondharmonica's die ook altijd op het graf ligt van Sonny Boy Williamson in Toetwaler. En die soms ook op het graf ligt van Harry Musquet op het kerkhof in Rolde, waar hij in 2011 begraven is. Een aspect van Harry's blues was ook de Americana muziek, de country muziek. Ik moet zeggen dat Harry er in het begin niet zo heel veel van moest hebben, maar in de loop van de tijd heeft hij er wel steeds meer waardering voor gekregen. En heeft hij ook mensen als Jimmy LaFave bijvoorbeeld, dat vind ik geweldig, en Steve Earle en nu maar op. Nou, ik was vooral degene die dan de Americana muziek erbij uitzocht. En ik zal niet ontkennen dat ik mij door vooral heb laten beïnvloeden door de muziek van Gram Parsons en de Flying Burrito Brothers. In de periode, nou, begon 1970 denk ik zo ongeveer. 1973 kwam zijn eerste solo LP uit, nadat hij uit de groep The Birds gestapt was. En een van de mooiste nummers vind ik nog altijd het nummer wat giet over de staat Mississippi, over de cartoonvelden door zo, het nummer She.

0: 声音。
1: Ja, het woord Mississippi komt er niet één keer in voor. En die proeft uit alles van dat het over die staat giet, over dat gebied giet, over de Mississippi Delta. She van Gram Parsons. En hij is ook de man die eigenlijk aangeeft dat de country, de gospel en de blues, dat de basis is voor alle muziek, voor alle popmuziek eigenlijk. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, 31 jaar lang. Dit is de laatste uitzending. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook in de laatste uitzending 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik heb daarvoor gekozen een live nummer. Want Harry Musquet zei altijd, de mooiste muziek die maak je op het podium. Dan ben je in je element. Dan ben je met de muzikanten, dan ben je met het publiek. En wat je doorzingt, dat wordt niet vastgelegd. Als je in de studio bent, dan wordt het vastgelegd en dan moet je het later terughoren. En dan hoor je bijna altijd van dat het eigenlijk nog beter hadden kunnen. Nou, op het podium is die kans altijd aanwezig. Dus een live stuk van Musquet uit 1991, de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met de uitvoering van Albert King uit 1976 van de LP Truckload of Lovin', de Cadillac Assembly Line.

De Cadillac Assembly Line in de uitvoering van Freddie King. De Velvet Bulldozer noemen ze hem wel. Hij loopt altijd mooi in een paars, in een roosachtig pak. Maar een geweldige gitarist. Een van de drie Kings. Hè? Albert King, Freddie King en B.B. King. Misschien nam het nummer op in 1991. Hij speelde dat al veel langer op het podium. Hij speelde het ook bij de gelegenheid dat hij 25 jaar in het vak zat. Op het podium van Vredenburg in Utrecht. Een geweldige concert trouwens, met heel veel artiesten daarbij. En ja, ik bleef het toch een geweldige uitvoering vinden van Harry Musquet. Met zijn band Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: Ja, typisch Harry Musquet, dat hij altijd dat soort dingen, dat hij dat in het Engels deed, dat hij dat niet in het Nederlands deed, maar de muziek was in het Engels en ook dat soort projectjes erbij waren ook altijd in het Engels. Het was de tijd dat hij speelde met, onder de naam Musquet, en dan merkte je ook al wel van dat dat wat andersoortige muziek was dan hij tot dan toespeelde, veel meer wat, nou, bijna wat funky-achtig zou je kunnen zeggen. Met Roy Couchel, die zat erbij. En Gino Jansen zat erbij. Anders Langkamp was de drummer. En Erwin Java uiteraard op gitaar. En dit was een live-opname uit 1991. Nog een live-opname, maar van wat latere datum. Van de man die een paar jaar terug ook optrad in Grollo op het Holland International Blues Festival. Namelijk Joe Bonamassa. Live at the Creek Theater uit 2016. Zijn versie van de Cadillac Assembly Line.

Geweldig stuk live muziek van Joe Bonamassa, de Cadillac Assembly Line uit 2016. Dolphin Musquet, live 1991 en we begonnen met de versie van Albert King uit 1976. Een van de mannen waar als Harry het goed met kon vinden, omdat hij een keer op bezoek kwam in de studio van Radio Drenthe bij Harry's Blues, dat was Eric Taylor, een singer-songwriter uit Texas, een man die... meer dan alleen maar in de muziek geïnteresseerd was. Die ook geïnteresseerd was in literatuur, in filosofie, dat soort dingen. En dat sleurt geweldig aan bij Harry Musquet. Bovendien, Harry die had toch ook het voordeel van dat hij zijn teksten kon voorleggen aan Eric Taylor. En dat hij de Knock and King vanaf het wel goed Engels was. Er ontstond een band tussen Eric Taylor en Harry Musquet. En vandoor dat ik ook heel blij was dat in 2016 bij de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum, dat Eric Taylor daar ook bij aanwezig was. Helaas, zijn optreden dat kreeg niet de aandacht die het verdiende, maar hij was er wel. Dormen, een ode aan Eric Taylor, een nummer van Eric Taylor van de cd Resurrect 1995. Louis Armstrong's Broken Heart.

0: Armstrong's broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: De storyteller, Eric Taylor, de man uit Texas die helaas ook overleden is. Met een verhaal over Louis Armstrong, Louis Armstrong's Broken Heart. En dat doet mij herinneren aan onze reis naar Amerika in 1993. Harry Mesquie en ik, dat wij in New Orleans waren in het Louis Armstrong Park. En dat Harry door bij het beeld van Louis Armstrong zag, dat bleef ik zo veel mee zien. Nou, wat ik ook veel meer blijf zien, dat is een opname die wij gemaakt hebben met Daniel Lohuis. Harry Mesquie en ik met Daniel Lohuis. Dat was in het Amsterdamse veld, denk ik, door achter Erika. Hij zo'n dikke bult hij door zitten en Daniel had een gitaar met een nummer. En daar hebben wij een van de programma's opgenomen onder de titel Blue Spots. Praten met mensen op een bijzondere plek. En voor Daniel was dat het, zeg maar dat veengebied in Zuidoost-Drenthe. En later ben ik met Daniel ook een paar keer in Noord-Amerika geweest om door de wortels van zijn muziek om door Noord te gaan zoeken. En die twee, Daniel Lohuis en Harry Mesquie, die kunnen tot de laatste dag aan toe dat Harry overleden is, 26 september 2011, geweldig met elkaar overweg. En daar past volgens mij maar één nummer eigenlijk bij. Hart aan fladden.

De man die veel onderweg is en toch ook altijd thuis is. Daniel Lohuis en het nummer Hart aan Fladden. Dat komt van de cd Sowieso uit 2020. In een laatste uitzending van Harry's Blues mag eigenlijk ook muziek van de Neville Brothers niet ontbreken. Harry was gek op de muziek van de Neville Brothers. De swingende muziek van de Drie Broers die door inzaten. Hoe we de muziek omschreven? Het was funky. Het was een beetje gospelachtige muziek. Het was hele gevarieerde muziek. Zo kun je het eigenlijk misschien wel het beste omschrijven. Aaron Neville is denk ik een van de bekendsten. Maar de anderen waren Arthur Neville en Charles Neville, Cyril Neville. En nou speelt ook een zoon van Aaron speelt met Ivan Neville. Ik draai een nummer van een album wat nog uit moet komen. Het album Take Me to the River. / New Orleans. Het is een album wat gemaakt is bij een documentaire over New Orleans. Hoe de muziek van New Orleans, hoe die eigenlijk ontstaan is. Wat voor melting pot eigenlijk de muziek van New Orleans is. Welke invloeden door allemaal op binnen. Muziek, de invloeden onder andere van de Indiaanse cultuur. De Tupitalules, dat is was een Indiaanse stam die heel veel invloed had in New Orleans. En door giet het volgende nummer ook over van de Neville Brothers. Hey mama.

Muziek van de soundtrack van de documentaire Take Me to the River, New Orleans. De Neville Brothers waren dat met Hey Mama. Harris Blues zit erop, de laatste uitzending van Harris Blues. In 30 jaar heb ik Harris Blues met heel veel plezier gemaakt. De eerste 20 jaar samen met Harry Musquet en de laatste 10 jaar alleen. Dank aan iedereen die naar Harris Blues geluisterd heeft. En aan iedereen die aan Harris Blues middenwerkt heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Musquet van de CD Sky Songs on the Spot uit 1994. En ik zou zeggen, allemaal heel goed gaan. One more.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: John Sebastian schreef alle hits voor zijn band The Love and Spoonful, maar ook als soloartiest bleef hij mooie nummers componeren. Dit was de tune voor de tv-serie Welcome Back, Cotter. John Sebastian, Welcome Back.

John Sebastian, welcome back. The Guess Who, dat was een band uit Canada met Burton Cummings en Randy Bachman. En deze Randy Bachman die zagen we later terug in Bachman Turner Overdrive. In 2003 vond het laatste optreden plaats in de open lucht in Molson Canadian Rock. En daar kwamen maar liefst 450.000 mensen op af. In 2007 maakten Bachman en Turner een album Jukebox. Maar dat deden ze onder hun eigen naam, want ze zijn geen eigenaar van de naam The Guess Who. Maar hier zijn ze nog samen in The Guess Who. American Woman.

The Guess Who, American Woman. McTable, dat is een klassieke rock'n'roll band uit Eindhoven, onder leiding van basgitarist Peter Visser en zanger Jan van Riet. Ze spelen het repertoire van Elvis Presley, Buddy Holly, Carl Perkins, The Everly Brothers, Roy Orbison, Little Richard, Jerry Lee Lewis en Chuck Berry. En ze hebben een nieuw jubileumalbum, 40 Years of Rock'n'Roll. McTable, Sweet Sweet Girl to Me.

to me. McTable, Sweet Sweet Girl to Me. Redbone, dat was een band uit Los Angeles rond Patrick en Candido Vasquez Vegas. Dat waren twee studiomuzikanten die speelden op de platen van Tina Turner, Sonny and Cher, James Brown, Little Richard en Elvis Presley. En ze begonnen een band met muzikanten die allemaal Indiaanse roots hadden. Redbone, The Witch Queen of New Orleans.

Redbone, de Witch Queen of New Orleans. De Ruben Hoeke Band heeft een nieuw album, All Saints. En dat is de band van bluesgitarist Ruben Hoeke, de zoon van Boogie Woogie pianist Rob Hoeke en de broer van Volkskrant columniste Eva Hoeke. De Ruben Hoeke Band, Been a Long Time Coming.

de Ruben Hoeken Band, Been a Long Time Coming. Johnny Mandel en Michael Oldman schreven de tune voor de film en de tv-serie MASH. En dat was heel populair in een ver verleden. En dat nummer dat werd ingezongen door vier anonieme studiozangers. De gebroeders John en Tom Baylor, en zeker Roe Hicklin en Ian Freetrain Smith. En die mensen hadden natuurlijk geen naam. En toen werd de single op de markt gebracht als The MASH, heette ze toen. En dat werd de nummer 1 in Engeland en Amerika. The MASH, Suicide is Painless.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Troubled Water van de Sunday Morning Jam Society is het album van deze week. En dat is een Rotterdams feestje met gitarist Age Kat, zanger Bram Visser, organist Edwin Beekmans, basgitarist Marco Dirne en drummer Ilko de Boer. De Sunday Morning Jam Society. Black Dog Coming.

The Sunday Morning Jam Society, Black Dog Common. Het was in 1967 een hit voor Irma Franklin, de zus van Aretha Franklin. Maar Burt Burns had het nummer eigenlijk geschreven voor Van Morrison, maar Van Morrison weigerde het op te nemen. Die wilde alleen eigen nummers opnemen. En toen werd het gecoverd door Janis Joplin met haar band Big Brother and the Holding Company. En toen werd het een wereldhit. Janis Joplin, Peace of My Heart.

Janis Joplin, Piece of My Heart. Merle Haggard zat gevangen in San Quentin voor een gewapende overval en een paar jaar later trad hij op in het Witte Huis en hij werd de held van rechts en blank Amerika. Dit komt van zijn album If I Could Only Fly, Merle Haggard, Wishing All These Old Things Were New.

Merle Haggard, wishing all these old things were new. Dave Clayton Thomas was slechts een local hero in het clubcircuit in Toronto, Canada, maar een groep jazzmuzikanten uit New York haalde hem naar Amerika. En dit werd het resultaat. Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy.

Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy. Mena, dat is de Oostenrijkse blueszangeres Mena Creel. En ze speelt sinds jaar en dag samen met de band van de Engelse gitarist Chris Fillmore. En ze hebben een nieuw album, Elevations. Mena, Lord, have mercy.

Mena, Lord have mercy. De Ashley Brothers, dat waren O'Kelly, Rudolph en Ronald Ashley. Drie broers uit Cincinnati. Er was nog een vierde broer, Vernon, maar die overleed al vrij snel. Vervolgens verhuisde het hele gezelschap naar New York en daar hadden ze meteen een hele grote hit met het nummer Shout. En later voegden zich ook nog twee neven, Ernie en Marvin, bij de band. De Ashley Brothers. Love the one you're with.

The Isley Brothers, Love the One You With. Beth Hart, dat is een fenomeen als songwriter en als zangeres. En ze heeft weer een prachtig nieuw album, War in My Mind. En daar staan louter eigen composities op, opgenomen met topmuzikanten. En de teksten zijn openhartig en onthullend. Mevrouw heeft duidelijk aan zelfanalyse gedaan. Beth Hart, War in My Mind.

Bethard, War in My Mind. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamst deed de techniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. Richie Havens uit Brooklyn, New York, werd in Greenwich Village geïnspireerd door de jeugdige Bob Dylan. En even later stond hij al op het prestigieuze Woodstock Festival. Hij overleed op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Richie Havens, Handsome Johnny. Thank you.

0: Orleans in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begon is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, QB and the Blizzard en speciaal opgedragen aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggermans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. Het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus en van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noem eens een aantal mensen die in die kring verkeerden.
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is. Ja.
1: Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in Assen.
1: Ja, toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Want de andere jongens van de Blizzards, Eelco, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde, idealen is het een groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En Harry was wel een iemand waar je tegen opkeek. Een zeer belezen mens. Elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, Spiekeboord is. Die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of er was een vrouw bij hem weggegaan, dan kon je hem uittekenen in de witte bal bijvoorbeeld aan de bar op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: bij de Witte Bal, Jenny. Hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde, in het boerderijtje wat nu het museum is, kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen, dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam, en dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde, dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo, en daarmee wonnen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja. De Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar... het waren 2 grote feesten, maar dan echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar er was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. En dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo niet. In Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen, maar in de boerderij was dat meer een feest voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja, want wie heb je daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Golden Earring, van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster, ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag, ik had in die tijd iets met Herman Deijnen, de bassist van de Blizzards. En op een dag... waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, ja?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nou bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had. Op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71, 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar
0: ik kan me er niet meer bij herinneren. Niet in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja, dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
1: Nou, het was de hoofdact.
0: Ja, ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
0: De Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja, ja. En Harry met Cuby and the Blizzards, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Dus, je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in Assen,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan, dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger, vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen, dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja,
0: Spinning
1: ja.
0: Wheel.

0: Blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
1: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmodus natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
0: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
1: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Daar doen we misschien de anderen een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
0: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
1: Ja, in het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek en daar past dit festival ook prima in.
0: Want dit festival, Veenbraand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek, want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues, maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale, waar Willem en ik naartoe zijn geweest, waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten, mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld Anneveense Kanaal, naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
0: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
1: Nou ja, we hebben uiteraard B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
0: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwste CD, See Through. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005. Since We've Been Gone. Sean Webster.

0: Sinds We've Been Gone, Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in Anneveens Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek. Was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria. Dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld... reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en Van de Vecht...
1: Helmi
0: van de Vecht, ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle was een beetje het centrale punt natuurlijk, ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle, daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: Niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Tessel, Sarasani.
0: Oh, ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou, niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stromen.
1: Ja, dat was
0: Dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Cram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En, nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzard betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van...
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel. Tweede cd van Cram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. Met allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo, je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van, hoe heette die band?
0: Musquet Gang, die periode?
1: Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Cougel en ja. Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer,
1: ja,
0: wat,
1: maar daar lag het niet aan hoor, dat okay. Ik andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook. Harry ook wezen eten wel met Carina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen.
1: Harry ook wezen eten wel met Carina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg?

0: weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
1: Ja. De periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
0: Ja, dat was geweldig.
1: En dat hij ook een paar cent verdiende.
0: Ook dat.
1: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
1: Ilko Gelling, ja.
0: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana-flat.
1: De bekende flat waar Harry ook woonde?
0: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja.
1: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
0: Maar er was veel contact in die tijd.
1: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
0: Die werd grijs gedraaid.
1: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Deja Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Asen, Jenny, Cuban Blizzards, dat was uiteraard de meest

0: bekende band in As. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in As eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in elk geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals
1: Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met prachtige stem... Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt de goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Hardin, een van zijn meest bekende nummers, denk ik, ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland, maar een van zijn meest bekende nummers dat we die gaan draaien, How Can We Hang On To A Dream?

0: Het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and the Blizzards. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Hardin. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij, hè?
1: Ja.
0: De blazers, die een aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de CD Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 3:30 en 4:30. Dan is te gast Willem van der Linden. Filmer uit Eijhorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens. Aardig. En hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Oh, zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar...
0: Nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blundstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Unit Gloria was een band uit Utrecht met de in 2006 overleden zanger Robert Long. Het was tevens de begeleidingsband van Alexander Curley en zijn hit I'll Never Drink Again. En na het overlijden van Robert Long werd Bonnie Sinclair de zangeres van Unit Gloria. Maar dit nummer wordt nog gezongen door Robert Long. Unit Gloria, Our Father.

Unit Gloria en Our Father. Sean Webster, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij woont tegenwoordig in Nederland en hij werkt ook met Nederlandse begeleiders. Hij probeerde enige jaren geleden een carrière op te bouwen in Australië. Dat lukte niet en na zijn terugkeer toert hij onafgebroken door Europa. Sean Webster, see it through.

Sean Webster, See It Through. De Swinging Soul Machine, dat was een roemruchte band uit Rotterdam. En de band begeleidde de Supremes, Sister Sledge, The Three Degrees en Eddie Floyd. En later ging de band verder als The Machine. Maar in die hoedanigheid waren ze nauwelijks in Nederland te bezichtigen. Want ze speelden vooral in Spanje en in Frankrijk. Maar ze scoorden nog wel een hit met The Machine, Lonesome Tree.

The Machine, Lonesome Tree, en we blijven nog even in Rotterdam. Jesus Evil Highway, dat is een bluegrass band. Zes heren en die spelen western swing, all-time country music, outlaw country, hillbilly en rockabilly. En dat is erg leuk dat ze deze min of meer vergeten genres in leven proberen te houden. Jesus Evil Highway, Blue Ridge Mountain Blues.

Jesus Evil Highway, Blue Ridge Mountain Blues. De Mela McKenzie Band komt uit Den Haag. Het is de band van zanger Voort Verbrugge en muzikanten die een verleden hadden bij roemruchte Haagse bands als The Hakes, The Motions, The Boots en Big Wheel. De Mela McKenzie Band, Red Rover.

De Mele Mackenzie Band en Red Rover. Juneville, dat is een band uit Nijmegen rond zanger en componist Pieter Nabbe. In 2016 verscheen het debuutalbum In The Garden en nu ligt een nieuw album Obi The Heart in de winkel. Het is een prachtig album met 10 sterke nummers met poëtische teksten gespeeld door uitstekende muzikanten. Juneville, St. Francis Square.

Juneville, St. Francis Square. Amsterdam, dat is een band uit Amsterdam. En de band begon als Pennywise met de gebroeders Donald en Martin van Os en de zanger Peter van Asten, die later soloartiest werd onder de naam Peter Bewley. En toen werd Michiel van Dijk de nieuwe zanger van Amsterdam. De band had twee grote hits, Indian Pipe en dit prachtige Lucy Lucy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Prophet Speaks van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison bewijst op zijn oude dag dat hij nog steeds een garantie voor kwaliteit is. Hij bewerkte een nummer voor zijn nieuwe album van zijn grote idool John Lee Hooker, zoals alleen Van Morrison dat kan. Dimples.

Van Morrison en Dimples. De Continental Uptide Band werd in 1969 in Utrecht opgericht door zanger Peter Lechler. Een jaar later, in 1970, had de band twee singles in de top 40... en in 1973 vond er een naamsverandering plaats. Eerst gingen ze verder als Time, later als Tenderfoot en uiteindelijk als Clover. Maar in 1981 werd Clover weer de Continental Uptide Band. Al mislukte de comeback en toen werd het weer Dosley Edition en later Wheels. Ik hoop dat u het allemaal nog bij kunt houden. Maar het begon allemaal met de Continental Uptide Band. Please sing a song for us.

De Continental Uptight Band, Please Sing a Song for Us. Deptone Records in New York ontdekten een paar jaar geleden James Brown imitator Charles Bradley. En het maatschappijtje produceerde een paar ijzersterke soulalbums met deze zanger, maar vorig jaar overleed hij. En het album Black Velvet kwam dan ook postuum uit. Charles Bradley, Victim of Love.

0: baby. I'm gonna keep on loving you.
1: Charles Bradley, Victim of Love. De Dizzymans Band kwam uit Zaandam. Het was de band van de intussen overleden zanger Jacques Kloes. En de band begon als een soort Blood, Sweat and Tears, maar werd later een feestband, al leverde dat wel de megahit The Show op. De Dizzymans Band stond met 15 hits in de top 40. En dit was de eerste grote hit, Ticket 2.

De Dizzy Men's Band en Ticket 2. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Willow Walker Jr. is gecontracteerd door een grote Amerikaanse platenmaatschappij. En het nieuwe album, World War III, werd opgenomen in een hele dure studio in Nashville met topproducer Dave Cobb. En ik zal de tekst van dit nummer niet voor u vertalen, maar verder is het een geweldig album. Willow Walker Jr. I sucked another dick last night.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is een, en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zong.
0: Veel over zong, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhuis. En wat het precies inhoudt, dat ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden en Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in New Lads. Dat is een befaamd eethuis, zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band en het zat stamp en stamp vol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten, dat was dus gisteravond, we zitten nu dus in het Waffelhaus en de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak hier te bezoeken samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als dat mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best, ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer, er verblijven ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat op. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: Moeten we een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja. Het zou lastig worden om
0: En we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig. Lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: Ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
2: Laura Herfal.

like me down. They tried me for my life. April 6, 1950.

your menu. Yeah, you gotta send me to your pen. I ain't

Beat it long.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Netjes tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rieken worden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En het was eigendom van David Turnbull en his vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeelden genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En die kunnen we hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd werd door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar dus vroeger de Turnbull-familie zitten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net langs gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar als de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gaan heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Femme Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en de Tideco Cajun Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nu omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan country western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nou langzamerhand meer naar de... Echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat de naam voor zelfspeed, de Femme Broussard Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee.
0: Tussen
1: Texas muziek, Louisiana muziek en wat Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
1: Ja.
2: Y'all know we ain't finished.

0: of you.
1: You've been dancing up the storm out there.
2: Yeah, are you guys way too fans? Today. It's great. So much energy.
1: Yes.
3: Good flex.
2: No.
3: Go back. Nou, hoe klinkt dit?
4: Ja, fantastisch.
3: Ja?
4: Ja, eigenlijk fantastisch erbij.
5: Wayne Toots, come on! Yeah!
4: Yeah. Wayne Toots, u hoort het. Fantastisch erbij. Een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun. Fantastisch erbij. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
3: Nee.
5: Yeah, Wayne Toots!
4: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. Vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier een tijdbestek van 5 maanden 37 personen ben vermoord.
1: Nou, ik ben toch maar zien dat het volk er hier niet bargevoorlijk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vinden ze dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan meekijk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker onze schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor... die staan hier te swingen voor het bandje van... Want daar zijn we, bij Tabby's Blues Box. En Tabby Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium op wilde, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die...
1: Wat is die blind trouwens?
0: Weet niet. John die vond dat zo swingde. Die dacht ik wel in Mottermonica met speel. Maar hij kon de PV niet aan de loop krijgen. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen wij vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woonden, Baton Rouge, dus dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. Ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zeg.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met C.C. Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die holt net eens in mijn douche op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge en dan ook aan deze dag, hè, dat jij toch een beetje even een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer. Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dag geweest die ook nog wat noorden heeft. Want je hebt er zelfs nog een nummer aan overal.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe CD zetten. En het gaat een beetje over. Ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat. Dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de CD staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar. En ook door die twee presenteert. En de techniek die was in handen, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En dit had Nederland nog nooit gehoord. En het leverde dan ook een Edison op. QB and the Blizzards, Things I Remember.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Gitarist Robbie van Leeuwen schreef nummers in allerlei genres. En hij is nog steeds de enige Nederlander die met een eigen compositie een nummer 1 hit scoorde in Amerika met Venus for Shocking Blue. Voor The Motions schreef hij ook een bluesnummer. Het wordt gezongen door Rudy Bennett. The Motions, I've Got Misery.

The Motions, I've Got Misery. De Bintangs, dat is een bluesrock band met muzikanten uit IJmuiden en Haarlem. De broers Artie en Frank Kraaienveld en zanger Guus Pleines. En de band is al ruim 60 jaar actief en is niet kapot te krijgen. De Bintangs, Agnes Grey. MUZIEK

De Bintangs, Agnes Gray. Johnny Kendall en de Harrels uit Amsterdam. Dat was de eerste Nederlandse band met een blueshit. En vooral zanger Hans Donkerkaat was een groot talent. De band was populairder in Duitsland en Italië dan in Nederland. Johnny Kendall en de Harrels, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. Het is een compositie van George Gershwin uit 1935 en het nummer werd 3013 keer gecoverd, onder meer door The Platters, Rick Nelson, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, Chris Farlow, John Hammond, Willie Nelson samen met Leon Russell, Sam and Dave, Paul McCartney, R.E.M. en Frank Sinatra. Gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux maakten er blues van. Brainbox, Summertime.

Brainbox, Summertime. Blueszangeres AJ Plug komt uit Katwijk, maar opereert al jaren vanuit Grollo, nadat ze jaren toerde in het clubcircuit van Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, sinds ze nu alleen nog eigen materiaal. AJ Plug, Trouble.

AJ Plug, Trouble. John the Revelator, dat is een bluesband uit Haarlem met zanger Tom Huizen en gitarist Frans ten Klein. En de band bestaat al ruim 50 jaar. Dit komt van het album Wild Blues. John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Buried Dreams. Q65, dat was een 60s band uit Den Haag met grote hits. Jo de Victor, The Life I Live In, en de intussen overleden zanger Willem Bieler kon echter ook heel goed blues zingen. En daarom stonden er op de albums van de band mooie verdwaalde bluesnummers. Q65, Ramblin' On My Mind.

Q65, Ramblin' on My Mind. Livin' Blues, dat is een bluesband uit Den Haag met gitarist Ted Oberg, mondharmonica-speler John Legrand, zanger Nico Christiaanse en ex-QB-drummer Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en het is een oude hit van Coco Taylor. Livin' Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Flavium uit Apeldoorn, dat is een bluesband die het 50-jarig jubileum ook alweer achter de rug heeft. Oprichter, gitarist Anne-Geert Bonder stopte er vorig jaar mee en Bert Vrieling uit Zwolle is tegenwoordig de zanger. De band had 2 top 10 hits in Nederland. In 1980 Nightlife en een jaar later was dit een top 10 hit in Nederland. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cargo, dat is een band uit Amsterdam met twee gitaristen. Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit de formatie Het. De zanger was Willem de Vries en de band maakte van een Burt Bacharach deuntje een strak bluesnummer. Cargo, Walk On By.

0: de Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De blues die klinkt deze keer vooral uit instrumenten. Ja, meestal wel, maar ook vaak zang erbij. Maar in dit geval een paar instrumentals van Albert Collins bijvoorbeeld. En een instrumental van Peter Frampton van zijn nieuwe cd Frampton Forgot the Words. Verder werk van Morgan Wade, Damon Fowler, Steve Azar en David Messi. Maar we beginnen met Steve Cropper, de man van Booker T en the MG's. Far Away.

Nummer van de solo-cd van Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. De solo-cd die heet Fire It Up. En dit was Far Away. Nou, die Steve Cropper die heeft heel veel dingen gedaan. Uiteraard met Booker T en de MGs. Maar ook heel veel sessiewerken gedaan. Bij Wilson Pickett bijvoorbeeld. Bij Otis Redding. Bij Sam & Dave. Nou, die soul-klank die hoort die ook wel in dit nummer in Far Away. Vorige week al een paar stukken gedraaid van de nieuwe cd van Papa Chubby. Tinfoil Hat. Een cd die hij helemaal zelf gemaakt heeft in coronatijd. Dus alle instrumenten bespeelde zelf. En hij stiet op de hoes ook met een prachtige tinfoil hat. Zo'n mutsje wat gemaakt is van verschillende lang aluminiumfolie. Papa Chubby met Another Day in Hell.

In elk geval goede gitaarmuziek in de hel. Another Day in Hell van Papa Chubby van de CD Tinfoil Hat. Een oude CD. Uit 2011? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die wel staan, 2011. Maar volgens mij is Showdown is van een andere titel. Het is een CD die gemaakt is door de drie bekende grote meesters: Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland. En die CD die is uit 1984. Ja, ik wil al zeggen 2011, dat kan nooit. 1984, ook een instrumental. Met het prachtige gitaarwerk van Albert Collins. Albert Ellie.

legendarische LP Showdown, nu 1985, met een nummer van Albert Collins, Albert's Alley. Cedric Burnside, dat is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Eigenlijk heet hij van zichzelf Jackson, maar want zijn vader was Kelvin Jackson.

0: was een drummer bij Burnside. En die is getrouwd met een dochter van Robert Lee Burnside en Doris Cedric Burnside uitgekomen. Als klein jochie zat hij al vooraan bij de muziek te luisteren van hoe als zijn vaar speelde en hoe zijn opa speelde. Nou, het is hem met de paplepel in de geur. Dit is een nummer, dit komt van de cd The Other Side. En The Other Side is blijkbaar onderdeel van een film die net uitgebracht is. Texas Red, die film. Want daar speelt namelijk de persoon in mid die ook genoemd wordt bij dit nummer. Dat is namelijk Herman G.R. Johnson. Dat is de acteur die speelt in de film Texas Red. Een mooie film, kijk er maar eens even naar. Hier is Cedric Burnside met The Other Side.
1: Hey, play that thing, Red.

Een track uit de film Texas Red, The Other Side, zo heet het. En in die film speelt zowel Cedric Burnside als Herman Johnson. Allebei speelt in die film. Film die de muid de weer is om eens een keer te gaan bekijken. Peter Frampton, dat is de man die vroeger ooit als jong vent speelde in de band The Hurt, van het bekende nummer From the Underworld. Heeft zich ontwikkeld tot een geweldig goede gitarist die in 2020 in Grollo zal komen spelen op het Holland International Blues Festival. Helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar gaat het, voor zover ik weet, althans niet door. En ik vrees dat Peter Frampton helemaal er niet meer naar Grollo komt, gezien zijn fysieke omstandigheden. Er is een nieuwe cd van de Muticom, dat nog wel. De cd Frampton Forgets the Words. En of dat iets te maken heeft van dat hij tekst niet meer onthoudt kan, dat weet ik niet. Maar het is een cd met allemaal instrumentale nummers. Onder andere een prachtig nummer van Radiohead Record.

Ja, zeer benaderde gitarist Peter Frampton van zijn laatste CD Frampton Forget the Words. En dat is het nummer Reckoner. Ik zei Reckoner, maar het is Reckoner. Het is blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf. Het nummer wat bekend is onder twee namen. De ene dit is What a Woman en de andere is Commit a Crime. Nou, ik gebruik maar de versie van Commit a Crime. En de eerste is van de Rolling Stones van de CD Blue and Lonesome uit 2016.

Ja, dat is waar als de Rolling Stones de mosterd vandaan halen. Van de, uit de blues uit Amerika en met name uit Chicago. Dit nummer van Howlin' Wolf, Commit a Crime. Op de laatste cd was dat alweer van de Rolling Stones. Blue and Lonesome uit 2016. Het origineel dat is van Howlin' Wolf, oftewel van Chester Burnett. De man uit Mississippi, uit de buurt van West Point, Mississippi. Ooit in 1993 op bezoek geweest met Harry Musquet. En met kicking of wees in Grafdoor nog kunnen vinden. Dat was toen niet te vinden. Een man die heel veel betekent heeft voor de bluesmuziek. Met bekende nummers als Wang Dang Doodle, Moaning at Midnight, Killing Floor uiteraard. Dit is een wat minder bekend nummer wat in het begin van de 70e jaren opgenomen is door Howlin' Wolf, het origineel van Commit a Crime.

Het origineel van Howlin' Wolf uit 1970 van het nummer Commit a Crime. Nou, de derde versie die is van James Blood Ulmer. En dat is een bluesgitarist, of wat meer nog een jazzgitarist eigenlijk, die in 1942 geboren is in South Carolina. En die is ook naar de grote stad toe gegaan trouwens. In dit geval naar Detroit en naar Pittsburgh en naar New York. Door is hij wat meer in de jazzwereld terecht te komen. Speelde met Art Blakey, Ornette Coleman en dat soort mensen. Maar in 2007 nam hij een cd op, Bad Blood in the City. En daar zat heel veel blues in. Onder andere Commit a Crime.

Ja, James Blood Ulmer met zijn versie van Commit a Crime. En dat kreeg je dan met die jazzgitaristen. Als die één keer in de groove zit, dan weet ze niet van ophol. Dit is van de cd Bad Blood in the City 2007. Doorveur het origineel van Howlin' Wolf uit 1970. En we begonnen met de Rolling Stones uit 2016. Tiet veel wat andere muziek. Een beetje wat meer singer-songwriter, wat meer country-achtig. Double-packed country wordt dit ook wel genoemd, want we hebben het over Morgan Wade. En Morgan Wade, dat is de vriendin van Seth Le Faden. En Seth Le Faden is weer de gitarist van Jason Isbell. Nou, dan weet je ongeveer waar hij moet wezen. Van de cd Reckless, Morgan Wade met Wilder Days.

Ja, maar zeggen middle of the road Amerikaanse country rock. Nou, een beetje in die sfeer komt het eigenlijk wel. Morgan Wade, titelstuk van hun nieuwe cd. Wilder Days, nee, niet titelstuk van de cd, die heet Reckless. Damon Fowler, een niet zo heel bekende naam, maar wel een man die ondertussen al 8 albums gemaakt heeft. Komt uit het zuiden van Amerika, een beetje in de sfeer van de Allman Brothers. Hij speelde bij de Dickie Betts Band en bij Bootstrucks Freight Train Band. Bootstrucks, die kennen wij ook wel. Maar dit is gewoon een solo cd van Damon Fowler, de cd Alavia Moon. En dit is het titelstuk.

titelstuk van de nee CD van Damon Fowler, Alafaya Moon. CD die trouwens nog uit moet komen, maar dit is alvast een vuurproefje ervan. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, maar die komt niet uit de blueskant van de Mississippi, maar een beetje van de countrykant. Hij is geboren in Greenville, dat ligt in het zuiden van, of in het zuiden, maar halverwege Mississippi. Het ligt ook aan de rivier de Mississippi. Ik kan me ooit herinneren dat wij er west bent en dat er allemaal van die gokborden in de Mississippi ligt, waar hij op kunt gokken. Zijn vader had door een sliderij, een liquor store. En de man die door altijd kwam in die liquor store, dat was Sonny Boy Nelson, een blueszinger. En die leerde hem gitaarspelen, vandoor dat hij door een nummer over maakte. Het komt van de CD Down at the Liquor Store, uit 2017. Steve Azar, Ode to Sonny Boy.

0: Een ode aan de man die hem de liefde voor de gitaar bijgebracht heeft. Steve Azar was dat. De ode to Sonny Boy, Sonny Boy Nelson. Van de cd Down at the Liquor Store. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Dave Messi. En dan zitten we wat meer in de sfeer van de coffeehouses. Niet de liquor stores en de juke joints, maar de coffeehouses. 4 cd's heeft deze man al gemaakt uit Washington DC. En dit is van een nieuwe EP die hij uitgebracht heeft. De EP Island Creek. En daarvan het nummer Demon Wind.
1: We best get off the dime. We can all just look away. Man, we're running out of time. The rainforests are burning. California's half on fire. The polar ice is melting. And the seas keep getting higher. You can shake your head and you can hide it in the sand. Say we didn't cause this. Man, it's just what is. That won't be much solace for our children or their kids. Don't mistake convenience.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Holy Mackerel, dat is een psychedelische Engelse rockband met zanger Terry Clark. En de band maakte voor CBS Records het album Easter Bee. Holy Mackerel, Jiminy.

Holy Mackerel, Jiminy. Het is een nummer van Charles Aznavour uit 1974... en er verschenen in de loop der jaren covers van Joe Dolan, Elvis Costello, Jeff Lynne, David Clayton Thomas en Brian Ferry. En dit is de voormalige zanger en gitarist van de Birds en van de Flying Burrito Brothers, Gram Parsons. She...

0: Sim.
1: Gram Parsons, She. Carmen, dat was een band uit Los Angeles met zangeres Angela Allen en zanger Robert Emerald. Maar in Amerika had geen enkele platenmaatschappij interesse in deze band en daarom trokken ze naar Engeland en daar regelde David Bowie wel een platencontract en hij liet de band optreden in zijn tv-show The Floor Show. Carmen, Flamingo Fever.

Carmen, Flamingo, Fever. Bruce Hornsby uit Virginia maakte jaren deel uit van de band The Grateful Dead. En hij deed mee als gast op albums van Don Henley, Bonnie Raitt, Bob Dylan, Robbie Robinson, Stevie Nicks en Crosby, Stills en Nash. Daarnaast maakte hij nog 17 soloalbums en hij had 20 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada en in Nederland. Bruce Hornsby, The Way It Is.

Bruce Hornsby, The Way It Is. Froop, dat is een band uit Belfast met zanger Peter Farrelly en gitarist Vincent McCaster. En de band speelde een mix van Ierse volksmuziek en rock. Het komt van het album Prince of Heaven's Eyes. Froop, Prince of Heaven. MUZIEK

Froop, Prince of Heaven. Rosemary's Son, dat was een band uit Breda. Het was eigenlijk een project van producer Oscar Holleman. En deze Oscar Holleman was ook de producer van Gressip en de Heideroosjes. Gitarist Maarten van Damme komt uit de band Abel en de zanger is Martijn Hagens. Rosemary's Sons, All in Hand.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Life is Hard van Mike Cito is het album van deze week. En Mike Cito woont tegenwoordig in de stad Nederland in Texas. En die stad werd in 1997 gesticht door Nederlandse immigranten. En hij heeft zijn eigen platenlabel, Gulf Coast Records. Mike Cito, Nobody Moves Me Like You Do.

Mike Cito, Nobody Moves Me Like You Do. De band Hello uit Londen kwam voort uit de schoolband The Age. Hello was jarenlang de begeleidingsband van de zangeres Caroline Hall, maar ze coverde een oude hit van de Amerikaanse Exciders en dat werd een top 10 hit in Engeland. Hello, Tell Him.

Hello, Tell Him. Billy Joel werkte als pianist in bars, nachtclubs en hotels in Los Angeles. En daar schreef hij in 1973 een mooi nummer over. En dat werd een grote hit. Het eindigde 4 in Amerika, 10 in Canada, 14 in Nieuw-Zeeland, 20 in Australië en 56 in Nederland. Billy Joel, Piano Man.

Billy Joel, Piano Man. Unicorn, dat is een Engelse band en de band werd ontdekt door gitarist David Gilmour van Pink Floyd, die ook meespeelt op de nummers van Unicorn. En dit nummer werd zelfs opgenomen in de huisstudio van David Gilmour. Het komt van het album Blue Pine Trees, Unicorn, Oh Mother.

Unicorn, Oh Mother. De Schotse singer-songwriter Donovan had een grote hit in 1965. Het nummer eindigde 4 in Engeland en 23 in Amerika. En deze eigen compositie leverde heel veel geld op voor Donovan, want er verschenen covers van Johnny Rivers, Paul Revere en de Raiders, Cher, Glen Campbell, The Leatherman, Uta Kitt, Sammy Hagar, Suzanne Hoffs, Jimmy LaFave, Ricky Lee Jones, Joan Baez en Bonnie Tyler. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. The Pretty Things uit Londen, dat was de band van Dick Taylor. En dat was ooit de oprichter van de Rolling Stones en natuurlijk zanger Phil May. Jimmy Page contracteerde de band voor zijn eigen platenlabel Swansong Records. En dit komt van het album Silk Torpedo, The Pretty Things. Is It Only Love?

The Pretty Things, Is It Only Love? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeff Buckley, dat was een singer-songwriter uit Californië, hij verhuisde naar New York en daar werd Tom Verlaine, de zanger van de band Television, zijn producer. Na een opname in Memphis ging hij even zwemmen in Wolf River Harbor en daar verdronk hij. Later bleek er drugs en alcohol in zijn bloed te zitten. Hij werd 30 jaar. Dit was een hit in Australië en in Engeland voor Jeff Buckley. Everybody here wants you.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter, een domineeszoon.
1: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reve ook altijd, hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij even aan, toen zei hij, ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
3: Ja. Aan het knerpen van de stenen hoorde luisteraar voordat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
1: We doen ons best.
3: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
1: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel Woelig Stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van ja, dat is toch wel, vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
3: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
1: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid. Yeah, yeah.
3: Geboren in Den Haag.
1: Ja.
3: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
1: Ja, mijn vader die was eerst nog in bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken, dit is wel interessant. Dit beeld, dit bronzen Christus Koning beeld, dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
3: Ja,
1: hij heeft wel voor hetelvuren gestaan.
3: Ja. Een legerpredikant in.
1: Een luchtmachtpredikant was hij.
3: Luchtmachtpredikant.
1: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
3: Ja, ik proef enige verbittering.
1: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze ervan uitgaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn favoriet geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het om moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met Gronings toch maar eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die je daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dan, dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En die zei, dan zei je, hoe is tapie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vechtennat vanavond. En dat was, ja, dan was de avond niet geslaagd.
3: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. En nou ja, dat was het dan wel.
1: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
3: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
1: Ja. De dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel van het mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van Opoe woonde op Zuipsiedersdieke, op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mij kring ze nooit. O god, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Hè, die geëmailleerde portretten, dat is toch heel aandoenlijk?
3: Ja.
1: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo. Dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Ja, dat kan het
1: ook. Maar ik voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar... Heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar...
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing, religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde... bluesy feeling? En heb je dat geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of...
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen.
0: Dus,
1: het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. Heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt, want dat je het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots en nederige hoofdhardij, zeg ik altijd, dat je mensen iets, dat je iets kunt doen met wat je kunt, hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat, maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek, dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je. Dat
0: is... Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Nou,
0: of...
1: Het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch eens een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja, ja. Dat...
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd... Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van... Als die bij Figenmoeder zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven.
0: Ja, ja.
1: Het is, bedoel, het is, dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort... Het is bijna muzikaal. Het begint met een zinsmelodie vaak, die bij de woorden dan invloeien. Maar... Het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. Dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Want als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, ja. Maar die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carmichelt heeft daar een verhaal over. Hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus hij dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Toen had hij dus in die halfslaap zijn geweldige geniale inval opgeschreven. Toen stond er de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst... Konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant, maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vast zit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. Hè, je kunt niet zeggen, ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dus dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want wij hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op. En ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen, zijn ook altijd zijn voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en toen kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. Ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik bedoel, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk, dat is natuurlijk als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je toch eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet bij erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Dat lijkt het net of je eraan wil verdienen.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat maar zeggen, in de donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Want was het natuurlijk, ja, godje, student.
0: Het normale, ja, toch wel een wat wildere levenspatroon.
1: Precies. Maar ik heb tamelijk geboft. Want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus ik heb daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden, hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde, maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend. Als ik uit eigen werk voorlees, dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan denk ik, ja, dat is een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus de serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Mm-hmm. Zo zul je ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd een onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien mensen uit...
1: Ja, ik heb veel vertaald ook, hè, en ik vind veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Georg Trakl, ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor. Ja. Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, heb ik ook.
0: Ja. Glas. Het is zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja. Ja. Ja, mooie, maar goed, ik wou zeggen, maar
0: dat heb je met Rielke.
1: Heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè? Dat
1: zegt niks, maar... Trouwens
0: een furituur. En...
1: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar eens iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook...
1: Ja, nou ja,
0: ik heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bij.

0: niet doorheen. Nee. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders zoals Vondel en zo?
1: Oh, die periode. Vondel vind ik langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het zijn prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Reviers, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aangaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. Misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Maar aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt ontzettend,
1: ja, en er wordt ontzettend veel gelezen, toch?
0: En er worden
1: ook nog veel
0: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel
1: Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat mijn vertalingen proberen. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de boegmessen toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van, nou, waar lijkt het op? Dan denkt hij sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken over, nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertaling ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mijn fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Yeah.
1: Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans, vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met ich wollte wollen, herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar.
0: Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld de Ritsos heeft, heeft. Dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, dat is nu ook voorbij. Hè? Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad het heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Vind ik, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat weer wel.
0: Cavafis, was de man in Egypte.
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan die poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, er was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden.
0: Hè?
1: Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Dat, ja, ik weet niet hoor, misschien als je ongeneeslijk ziek bent dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is wel de, kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt... Dan, ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet. Dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht. En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. Hè? Mensen vragen ook wel eens van, ja, het is technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, ja, dat is het gekke is bij een muzikus. Er begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. He, dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd... Op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies. Ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert... dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft. Dus dat... Ik vind het altijd raar dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve. Omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. We ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij... zien dat in het Romeinse recht toch heel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken. Maar dit is wel... Ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
0: Zou jij uit een van deze twee bundels
1: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
0: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of hier iets, of ik hier zoiets in vindt of daarin.
0: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat, ja, dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk,
0: ja, en dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
1: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Ja, dat is wel heel toepasselijk, hè, in deze. Ja, goed.
2: Nog eens in, als je wilt. Even een paar als
1: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginnen. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Dat is wel bluesy, hè?
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk, die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
2: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Veel minder extravert dan ik, zou je kunnen zeggen.
0: Conflicten?
1: Nou ja, de bekende puberale momenten dat je tegen dingen afzet. Maar in grote trek, omdat het een hele redelijke, aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
0: Dus nee, ja, precies.
1: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En ik denk, nou ja, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd, maar ja.
0: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo. En,
1: ja, precies. Maar
0: Wolkers en al die mensen van het,
1: ja, het is
0: uit den gereformeerde huizen.
1: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb er zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en dat soort. Bovendien, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
2: Dan mag er ook iets niet tenminste.
1: Ja, dan is het ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk. Nou ja, een zeker moreel besef. Dus we doen allemaal dezelfde schurken en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst. Hè?
0: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
1: En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo wordt het door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waar het samengesteld is, dan zie je dat het voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen, kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben we dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
0: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
1: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
0: Dan had je die concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
1: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja, zit er nu niet in.
0: Maar dat kunnen we misschien zo
1: doen. Dat doen we elders.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. Die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijk, de perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder, want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd en wij loopt hier nou en dit is een gang geweest waar we nu voor staan. Het is nu hier, het is richting over de Olle Brandweer is het. En die gang, daar lopen wij nou even in. We lopen nou in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nou niet meer in, dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van... Ja, ik kan er nog in, ja. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nou helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vader in en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier aan de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gellingboom stonden geloof ik alleen nog maar bierflesjes. En maakte nooit wat schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg. En voor de rest was ik ook altijd de hort op.

Dit was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen, voor Philips. En dat was, ik meen, Your Body But Not Your Soul, Back Home. Dat heb ik hier nog, dat kun je nou weer weggaan, dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeur die voor je. En ja, je zat hier vlak bij de stad, dus, en vlak bij het café ook. Dus ja, en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier een eindje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en dan schreef ik wat op papiertje. Nou, dat heb ik Back Home gemaakt, hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café, dus oh, hier zat Willy Carabijn in. Dit is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel langer lid van ben. En dat andere, ja, dat is nou helemaal vernieuwd. Het is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: loop maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zo wild toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Meluxe band. Met Victor Meijl en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè? In Assen waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Is het beter? Ja. Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, s'morgens JWF en s'middags Johan Willem Vierkapel en s'middags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
2: Het is hartstikke donker.
0: Het is hartstikke donker.
2: Ja.
0: Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Klinkt altijd goed. Dus ja. Waar
3: gaan we bij vandaan zien? Ja.
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nog een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Rego Meijer en Albert Haar.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: The Sorrows uit Coventry hadden één grote hit, Take a Heart. Het was de band van zanger Don Farden. Deze single flopte en dat was voor Don Farden een reden om solo verder te gaan. En hij had solo een grote internationale hit met Indian Reservation. The Sorrows, You've Got What I Want.

De Sorrows, You've Got What I Want. Donovan Leeds uit Glasgow trad op onder de naam Donovan. En hij had een paar aardige hits. Catch the Wind, Colors, Universal Soldier. Maar deze single flopte. Al ontstonden er later wel mooie singles van The Truth, Keith Shields, The Animals en The Soul Survivors. Donovan. Hey, Jip.

Donovan, hey Jip. Spooky Tooth, dat is een Engelse band met een Amerikaanse zanger-toetsenist, Gary Wright. En ze hadden een hitje met een cover van Buffalo Springfield, For What It's Worth. Maar het tweede album van de band, Spooky Tooth, was een regelrechte bestseller. Spooky Tooth, Sunshine Help.

Spooky Toot, Sunshine Help. De first edition, dat was de rockband van Kenny Rogers uit Houston, de latere countryzanger. En hij nam een nummer op van een bevriende singer-songwriter uit Houston, Mickey Newbury, en dat werd een top 5 hit in Amerika. De first edition, Just Dropped In.

Kenny Rogers in zijn vroege jaren. Zo kennen we hem eigenlijk niet. The First Edition, Just Dropped In. Eddie Floyd schreef het nummer terwijl hij naar de begrafenis vloog van Otis Redding. Het werd geen hit. Hij had natuurlijk wel een wereldhit met Knock on Wood. Eddie Floyd, Big Bird.

0: Eddie Floyd en Big Bird. Desmond Dekker kwam van Jamaica. Hij had een nummer 1 in Engeland met een eigen compositie. En dat was voor de platenmaatschappij een reden om het nummer ook in Amerika uit te brengen. En daar werd het een top 10 hit. En dit nummer was tevens het eerste reggae nummer dat in Amerika op de markt kwam. Desmond Dekker, Israelites.
1: Get

Desmond Dekker, Israelites. Love, dat is een Amerikaanse band rond zanger Arthur Lee. En het probleem van Love was dat ze geen eigen stijl hadden. Ze speelden blues, psychedelische muziek, pop, en ze bouwden daardoor nooit een echte doelgroep op. Love, Your Mind and We Belong Together.

Love Your Mind and We Belong Together. Can't Heat, dat was een bluesband uit Californië en ze hadden een grote hit met On the Road Again. Het was de band van Bob Hyde en Al Wilson. En Walter Trout was jarenlang de gitarist van Can't Heat. Ze namen een nummer op dat bestond uit twee oude bluessongs, namelijk Downhearted Blues van Bessie Smith en Cypress Grove Blues van Skip James. En dit was het resultaat. Can't Heat, World in a Jug.

Kent Heath, World in a Jug. Al Wilson stapte uit Kent Heath en ging solo verder. En hij nam een nummer op van jazzmuzikus Oscar Brown. En dat werd een bescheiden hit. 27 in Amerika, 41 in Engeland. Al Wilson, The Snake.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En dat album is een mooi stukje huisslijt geworden. Phil B woont in het dorpje Meer, dat ligt tussen Maastricht en de Belgische grens. En hij woont in de schaduw van een kasteel. Hij nam het album thuis op met een paar muzikale vrienden en de hoes vermeldt dat het opgenomen is in de Castle Studios. Phil B, Against the Wind.

0: He'll be against the wind. The Crazy World of Arthur Brown, dat is een Engelse band rond Arthur Brown en de dominant aanwezige organist Vincent Crane. Ze hadden een nummer 1 hit in Engeland en het nummer bleef in Amerika op 2 steken. The Crazy World of Arthur Brown, Fire.
1: I am the god of hellfire and I bring you

The Crazy World of Arthur Brown, Fire. Otis Redding overleed in december 1967 en deze single werd postuum uitgebracht. Het werd geen hit in Amerika. Het nummer eindigde op plaats 15 in Engeland en later verschenen er mooie covers van Tom Jones en The Grateful Dead. Otis Redding, Hard to Handle.

Otis Redding, Hard to Handle. The Rascals, dat was een band uit New York met zanger Eddie Brigatti en toetsenist Felix Cavalier. En ze hadden een hele serie grote hits en dit nummer werd uitgebracht tijdens uitgebreide rellen in Chicago en het was even later een nummer 1 hit in Amerika. The Rascals, People Got to Be Free. All over.

The Rascals, People Got To Be Free. Het was al een top 10 hit geweest voor Dionne Warwick en toen nam Aretha Franklin nog een keer op en toen werd het een top 5 hit. En Burt Bacharach en Hal David, die het geschreven hadden, die wreven zich in de handen, want die hebben er een vermogen aan overgehouden. Dit is de versie van Aretha Franklin, I Say A Little Prayer.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Bud Burns en Jerry Ragafoy schreven het nummer eigenlijk voor Van Morrison, maar die wilde alleen eigen nummers opnemen. En toen heeft Irma Franklin het opgenomen, de zus van Aretha, en dat was een bescheiden hit. En Janis Joplin scoorde met haar band een top 20 hit mee in Amerika. Big Brother and the Holding Company, Peace of My Heart.

Big Brother and the Holding Company, Piece of My Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Rinus Bouwmeester coördineren de playlist. En we sluiten af met Savoy Brown. Dat is van oorsprong een Engelse band, maar zanger-gitarist Kim Simmons opereert al jaren vanuit Amerika. Savoy Brown, Train to Nowhere.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1964, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er wel zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En hij zegt, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leert hebben van De generaties veuren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, bent. En wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier
0: heeft. Hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begrijp ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn bluesbastion.
1: Ja.
0: In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. Dit is wat ik like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace, personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club de Lisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
4: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these are people...
4: The guy who wants to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. well, and you know, Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, then another interview with Buddy or that kind of thing, you know.

0: Dat is nog wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Moneymaker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McPhee,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending.
0: Ja.
1: Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Het wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja, Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. Hmm. In de muziekbusiness daar, mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan, die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van, ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk, die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgt meer de laatste modetrends en dan pakken de

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, yeah, en dat kleine stukje van Beale Street.
1: Ja, yeah, en ja, Tampa Red, daar die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opgezocht. En die was toen al heel oud. Die was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuis. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog een mooi verhaal over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging 3 dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee moesten worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, Buddy Guy binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, ja, dan loop je op een late avond nog een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en ja, dan denk je Chicago.
2: Mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: En er is een mooie pub, dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: Beetje het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70 jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Muddy speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: linker... Aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah. Ja.
0: WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja. En, iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker. Ja, want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja, ja, ja, ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door disc jockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik, in ieder geval tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en de opname Cotton kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen. Ja. Het is, Cotton klinkt wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zeiden. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde dingen deed met een product.
0: Dan even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright. Hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Temla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen een prachtige bluesclub waar ze ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Eddie Boyd uit 1952 en het werd gecoverd door de hele blues scene. John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, Buddy Guy, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland, Eric Clapton. Maar de mooiste versie was van QB and the Blizzards, Five Long Years.

she had a knife to put me down. Lord, have mercy.

QB and the Blizzards, Five Long Years. Hij begon in Louisiana als Guitar Junior, maar in Chicago was al een Guitar Junior actief en daarom ging hij verder als Lonnie Brooks. Dit is een eigen compositie, Lonnie Brooks, A Man's Got to Do What a Man's Got to Do.

0: Then you pull up close to you, lay on his shoulder, and you kind of burp a little bit, you know what I mean? Then you give her pacify. That's how you babysit a grown-up baby.
1: Lonnie Brooks, A Man's Got to Do What a Man's Got to Do. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago en hij coverde een nummer van Ann Peoples, de sterzangeres van High Records in Memphis. Jimmy Johnson en zijn broer Syl Johnson, twee succesvolle bluesartiesten, overleden onlangs een week na elkaar. De Jimmy Johnson Band. Feel like breaking up somebody's home.

The Jimmy Johnson Band, Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Bluespianist Emery Williams uit Arkansas begon zijn carrière in Detroit als pianist van John Lee Hooker, Amos Milburn en Howlin' Wolf. Maar hij verhuisde naar Chicago en daar noemde men hem Detroit Junior. Hij schreef nog nummers voor Coco Taylor en Albert King. Detroit Junior, If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Joe Jonas had in Amerika de bijnaam The Clean Head Man. En voor studioopname werd zijn band altijd uitgebreid met gitarist Paul Young. En ook hij had een bijnaam, Mighty Paul Young. The Joe Jonas Band, Blue Monday.

The Joe Jonas Band, Blue Monday. Cold Blue Steel, dat is de band van zanger James Buck en gitarist Mark Pollock. En die twee die speelden daarvoor bij Lowell Fulson en James Cotton. Het komt van het album Driving to Mexico. Cold Blue Steel, The Girl That Radiates.

Cold Blue Steel, The Girl That Radiates. Ooit, lang geleden, speelden Cuby and the Blizzards en de Buffoons samen op Texel. En daar zongen de Buffoons tijdens een jam-sessie prachtige achtergrondvocalen bij Harry Musquet. En sindsdien waren het dikke vrienden. De Buffoons, My World is Empty.

De Buffoons uit Enschede, My World is Empty. Pat Mason uit Louisiana stopt blues, rock en psychedelico in zijn muziek en dat heet dan swamp rock. Hij is de zanger, de mondharmonica-speler en de gitarist. Pat Mason, Queen of the Boucherie.

Pat Mason, Queen of the Boucherie. Rodney Johnson, dat is een bluescrooner uit Texas. En hij zingt graag catchy nummers en hij werkt al jaren samen met dobro-speler Tom Morell. Maar de band kwam nooit verder dan enige regionale roem. Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day.

Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day. T-Bug Burns is een zanger-gitarist uit Texas en Michael Clay is een gitarist die zich Slip Cray noemt. En ze spelen samen Lone Star Rhythm and Blues. T-Bug Burns en Slip Cray. St. Peter Have Mercy.

Debug Burns en Slip Clay, Sint Peter Have Mercy. Terraplane Blues, dat is een juke joint band uit Fort Worth onder de rook van Dallas, met zanger-gitarist Holland K. Smith en mondharmonica-speler John Anglin. Terraplane Blues. She's a long, tall Texan.

Deraplane Blues. She's a long, tall Texan. Bugs Henderson, dat is een bluesrocker uit Texas. Hij wordt begeleid door de band The Texas Cannonballs en de blazerssectie van Delbert McClinton. Bugs Henderson, She Feels Good.

Bugs Henderson, She Feels Good. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cricket Taylor, dat is een zangeres uit Mississippi, en ze won met haar band, de Cricket Taylor Band, de award Best Blues Band in Texas. Dennis McBride speelt piano en slide-gitaar. Cricket Taylor, Guitar Man.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het is weer de tijd van de festivals. Muziek op locatie. Het was in Grollo, 30 april. Bluesnacht in Groningen, ook 30 april. En op 14 mei dan is het Bluesfestival in Hoogeveen. En daar besteden we zeker aandacht aan. En heel veel Neewark. Neewark van Ray Wiley Hubbard, van ZZ Top, van Doug McLeod, van Seth Jordan, van Capmo. Maar we beginnen met Bonnie Raitt, de geweldige zangeres, met de Nee-CD Just Like That. En door van Living for the Ones.

Een geweldige, stevige cd, de nee cd van Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, geboren in 1949. En dit is ondertussen al, ik denk, het 21ste album wat zij uitbracht. Het laatste album, dat was 6 jaar terug. Dus blieden dat er weer neewerk is van Bonnie Raitt. Kevin Moore, een man die al heel wat albums uitgebracht heeft, maar nog langer geen 29. Cap Moore, dat is een man die de ene keer maakt hij echt een goede blues doorleefde muziek, en de andere keer dan is het wat gladder, wat geolieder, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geldt ook voor deze nieuwe cd van hem, de cd Good To Be. Cap Moore met 62 Chevy.

de 62 Chevy van Cap Mo van de CD Good To Be. Mooie CD, nette CD, prima CD. 16 april, afgelopen maand 16 april, overleed Henk Lanting. Henk Lanting uit Grollo. En ik weet niet of hoe dat wat zegt, maar ik heb Henk Lanting heel goed gekend. Als muzikant, maar ook als tegenaar. Uitermate plezierige man, een klein mannetje, maar niet iemand die op wil vallen, maar iemand die wel heel trouw en heel nadrukkelijk en heel duidelijk aanwezig was en met zijn dingen in de weer was. Zijn begrafenis die was op zaterdag, moet ik hem denken, 23 april volgens mij. Ja, 23 april. En bij die gelegenheid werd de muziek gedraaid. Dat kun je ook niet anders verwachten eigenlijk dan bij een muzikant die zelf een paar mooie cd's uitgebracht heeft. Bang voor de Dunder, 1991, en Land van Toen in 1999. Maar muziek die hem wat zei, die belangrijk voor hem was. En één stuk was van Justin Hayward. Dat was de gitarist-zanger van The Moody Blues. Het nummer Blue Guitar.

ter herinnering aan Henk Lanting, Blue Guitar van Justin Hayward. De gitaar stond bij Henk Lanting altijd heel centraal. Hij begon in 1964 met de band The Grooving Sound. En dat weer later Child of Nature, een vrij beroemde band eigenlijk in Drenthe in die jaren, in de 60er jaren. En later even solo ook heel veel gedaan. Prachtige liedjes die altijd in herinnering zou blijven hangen, zeg maar. Arme Deepie, Nogstrand, dat soort nummers. De Blues Night die was in Groningen, zaterdag 30 april. En een van de mensen die door optrad was The White Buffalo, oftewel Jake Smith, want zo heet hij in het echt. Door is net een nieuwe cd van u te komen van The White Buffalo, de cd On The Widow's Walk, en door van het nummer No History.

No History, dat was van de CD van The White Buffalo, de CD On The Widow's Walk. Seth Jordan, dat is een zangeres die geboren is in Engeland, maar opgegroeid in Canada. En in 1988 debuteerde zij met het album Tell Somebody. Het is een uitstekende zangeres met heel veel power erin, zeg maar. En, de CD van haar die heet Bitches Blues, en door van het nummer Still Alive and Well. Wow.

Ja, zo duurt het bij hun. Still Alive and Well. Zes Jordan van de nieuwe CD Bitches Blues. Het is blues, dat luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht en dat betekent drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. Want dan kan ik weer een van Cuby and the Blisters draaien. Maar we beginnen met de versie van King Solomon Hicks. Want het gaat over het nummer Help Me. King Solomon Hicks, die wordt wel de nieuwe B.B. King genoemd. Twee jaar terug kwam hij uit met de CD Harlem. En daarop zien versie van Help Me.

De eerste versie van Help Me van King Solomon Hicks. De man die als op 11 juni optreedt op zaterdag om de 11 juni op het Holland International Blues Festival. Uitstekende bluesman. Jong vent nog trouwens van de negen generatie bluesmensen. Dus zeer de muiten weer. Nou, Sonny Boy Williamson, dat is uiteraard de oude generatie. Man die, hij leefde in Tutwiler in Mississippi. Met Harry Musquet ben ik ooit uiteraard bij zijn graf geweest, maar ook bij zijn zuster die nog in Tutwiler woonde. En toen bleek hij wel dat het een beetje merkwaardige mannen was moet wezen, die Sonny Boy Williamson. Die niet overal even geliefd was, om het maar zo zag eens uit te drukken. Maar hij heeft wel geweldige muziek nodig gehad. Dus onder andere de originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson uit 1963.

De originele versie van Help Me van Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson the Second. Moet je eigenlijk zeggen, hij het goed wil doen. Want er was al niet meer die naam toen hij die naam aannam. U denkt die 163, toen zat hij nog bij Chess Records. En doorveel zat hij bij Trumpet Records. En gelukkig dat die mensen van Trumpet Records er meer gevoel bij hadden dan de lui van Chess. Want die hebben ervoor gezorgd dat er een mooie grafsteen kwam. Bij het kleine kerkje in Toetwaler, het kerkhofje waar als Sonny Boy Williamson begraven ligt. Nou, nog een versie, uiteraard van Cuby and the Blizzards uit 1969 van de LP Apple Knockers Flophouse. Want Sonny Boy, dat was een van de grote voorbeelden voor Harry Musquet. Niet alleen als zanger, denk ik, maar misschien ook wel als mondharmonica speler. Hij had drie grote namen, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Hier bent Cuby and the Blizzards uit 1969 met hun versie van Help Me.

1968. Ja. Wat een prachtige bassolo van Herman Deijnum in dit nummer van Sonny Boy Williamson, Udevoerder, Q in the Blizzard. Toen bestaande uit Harry Musquet, uiteraard zang, Eelco Gelling gitaar. Helmi van der Vecht op keyboards. Herman Deijnum uiteraard de bas. En Hans Lafaye op drums. Hans Lafaye was toen de opvolger, denk ik. Dauphin zat Hans Waterman zat er nog bij. Hans Waterman die op 8 mei stopt als drummer bij de band van, ze ontschiet met de naam hem. Die treedt op bij het keerpunt in Spiekeboer. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Doug McLeod, dat is een artiest die, het waren 10 dat hij elk jaar wel optrad in Café de Amer. Was zeer geliefde gast in Café de Amer. Hij is ondertussen 76 jaar. Hij heeft zijn 22e album uitgebracht. Het album A Soul to Claim. En het nummer dat heet Smoky Nights and Faded Blues.

0: The Smoky Nights and the Faded Blues. Dat is Doug McLeod van de cd A Soul to Claim. ZZ Top bestaat nog wel, maar niet meer zoals die de vroeger, hoe ze vroeger bestonden, zeg maar. Want Dusty Hill die is een paar jaar terug overleden. Maar uiteraard bent Billy Gibbons en Frank Beard, die bent er nog wel bij. En ze hebben een cd opgenomen, maar dat is al eerder gebeurd voordat Dusty Hill overleden is, in de Green Hall. Dat is een hele beroemde hal in Texas, een concerthal in Texas. En door hebben ze een groot deel van hun de bekende nummers van hun repertoire opgenomen. Onder andere een nummer van hun eerste cd uit 1971, het nummer
1: Brown Sugar.
2: Oh, Brown Sugar. Okay. That ain't new.
1: You can't get past it, right? That ain't new to pass.

0: Brown Sugar van ZZ Top, van de cd die nog uit moet komen trouwens, voor alle duidelijkheid, de cd Raw, live opgenomen in de Green Hall in Texas. 14 mei, zaterdag 14 mei, dan is het Bluesfestival in Hoogeveen. Een paar jaar hebben we niet deur kunnen gaan, maar uiteindelijk komt het er nog gelukkig toch weer van. En er staat een geweldig programma, moet ik eerlijk zeggen. Emily Hill is door Caleb Whalen Walt treedt erop, de Mojo Man treedt erop. Rob Tognoni, een Italiaan, een Amerikaanse Italiaan. Joe Harmon, uitstekende zangeres. De Thomas Toussaint Band treedt erop. En ook nog de Deborah Bonham Band. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham van Led Zeppelin. En de hoofdact is Ten Years After. Ten Years After, beroemd te worden met Woodstock. Met het bekende nummer I'm Going Home. En de grote man was natuurlijk Elvin Lee. Die gigantisch snel gitaar speelde. Maar tegenwoordig zit in Breur, die zit er nog in. Elvin Lee is ondertussen overleden. Rick Lee zit er nog in. En Chick Churchill en Colin Hutchinson. Dat zijn de twee of de drie oldermeesten van Ten Years After. Aanvuld met een jonge gitarist, wel een goede gitarist trouwens, Marcus Bonfanti. Ik draai een nummer uit 1967 van Ten Years After. Dat heet Rock Your Mama.
1: Rock

Jawel, Rock Your Mama van 10 Years After. 1967, volgens mij van hun eerste LP. En ik denk dat ik toch wel heel goed gelusterd heb naar Rock Me Baby. Wat onder andere uitgevoerd is door QB and the Blizzards, het bekende nummer van B.B. King. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Dan hoorde je een nummer en dan maakte je een variatie op en dan zette je de eindnaam eronder. Het Bluesfestival in Hoogvenen. Daar moet je dus naartoe gaan op zaterdag 14 mei. Begint om 8 uur in de Tamboer in Hoogvenen. En de toegang is €24,50 voor al die artiesten. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van David William Kearney. Ja, David William Kearney. Overleden op 20 april 2022. Maar wij kenden hem allemaal als Guitar Shorty. Guitar Shorty, dat was een... je had een Guitar Slim en je had een Guitar Shorty. En Guitar Shorty, dat was een man die op een wonderlijke manier gitaar kon spelen. Die had een geweldige stage act. En die speelde met gitaar op de rug. En die ging op de kop staan zelfs. En dan kon hij nog gitaar spelen. Door is hij heel beroemd mee geworden. Maar hij was ook een geweldige, goede gitarist. En een goede bluesman. Guitar Shorty met Let My Guitar Do The Talking.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Beb Wilder, dat is een honky-tonk en rockabilly zanger uit Nashville. En hij maakt ongecompliceerde muziek. Het is een iets wat excentrieke man. Zijn credo is: werk hard, rock stevig, slaap lang, eet gezond, word groot en draag een bril, indien noodzakelijk. Beb Wilder, stay out of automobiles.

Web Wilder, Stay Out of Automobiles. Ibra Moore komt uit San Diego, maar ze verhuisde als kind met haar ouders naar Hawaii. En daar werd ze zangeres van de band Poydog Pondering. In de jaren 80 ging ze naar Texas en daar maakte ze het album Strangest Plains. En daar stond de hit Four Leaves Clover op. Broer Matt Moore is een bekend jazzmuzikant in Amerika. Ibra Moore, 100 Miles.

Abraham Moore was jaren de held van Alternatief Austin. 100 Miles. Timber Cree, dat is een band uit Texas rond het echtpaar Pat en Barbara McDonald. En ze hadden een hit in Amerika met The Future's So Bright I've Gotta Wear Shades. Dit nummer werd tijdens een live concert in Parijs opgenomen. Timber Cree, Dirty Dirty Rice.

Timber Cree, Dirty, Dirty Rice. Jack Ingram uit Texas begon in 1982, maar hij moest tot 2005 wachten voordat hij zijn eerste hit scoorde met Wherever You Are. En daarna ging het snel. Hij heeft intussen 16 albums opgenomen en 12 hits. En in 2018 werd zijn nummer Tin Man werd Song of the Year in Amerika. Jack Ingram, Edge of Nowhere. Time.

0: forever, every day will be the same.
1: Jack Ingram, Edge of Nowhere. Alexandro Escovedo, dat is een punkrocker uit San Francisco. Hij speelde daar in The Nuns en later in Rank and File. Maar de punk ging voorbij en toen ging hij naar Texas en ging hij verder als singer-songwriter met een band, The True Believers. En in 1993 werd hij gekozen tot Musician of the Year in Austin. Dit komt van zijn album Gravities. Alexandro Escovedo, Five Hearts Breakin'.

Alessandro Escovedo, Five Hearts Breaking. David Berveld uit Ohio maakte in de jaren 80 deel uit van het duo David en David, samen met David Ricketts. Daarna maakte hij het album Bedtime Stories met Joni Mitchell. Hij werkte nog samen met Waylon Jennings, Suzanne Hoffs van The Bangles en Leanne Rimes. En hij was producer van de soundtrack voor de film The People Speak. En daarvoor nam hij nummers op met Bob Dylan, Bruce Springsteen, Eddie Vedder en Jackson Browne. David Berwald, If Wishes Were Horses.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Starting Over van Chris Stapleton is het album van deze week. En Chris Stapleton componeerde voor 6 verschillende artiesten een nummer 1 hit in Amerika. Hij schrijft in principe ook zijn eigen materiaal, maar heel af en toe covert hij een nummer. Dit is bijvoorbeeld een nummer geschreven door John Fogerty. Chris Stapleton, Joy of My Life.

Chris Stapleton, Joy of My Life. Steve Young uit Georgia schreef Seven Bridges Road voor de Eagles en Montgomery in the Rain voor Hank Williams Jr. Maar hij maakt zelf ook mooie albums. Dit komt van zijn album Switchblades of Love. Steve Young, Silver Lake.

Steve Young, Silver Lake. Eliza Gilkinson komt uit Los Angeles, maar in de jaren 80 trok ze naar Austin. Ze ging weer terug naar Los Angeles en uiteindelijk streek ze neer in New Mexico. Ze staat onder contract bij het iets wat elitaire platenlabel Red House Records en ze maakte al 24 albums en ze maakte ook nog deel uit van het trio Red Horse samen met John Gorka en Lucy Kaplansky. Eliza Gilkinson, Highway 9.

Eliza Gilkerson, Highway 9. In 1986 werd het debuutalbum van Darden Smith, Native Soil, spectaculair ontvangen. Townsend Zandt, Guy Clark, Butch Hancock, Rodney Crowell en Lyle Lovett riepen in koor dat we te maken hadden met een groot talent. Dat leverde hem een contract op bij Columbia Records, maar hij maakte zijn belofte eigenlijk nooit echt waar. Darden Smith, Shatter and Roll.

Garden Smith, Shudder and Roll. Bus Hancock uit Lubbock zit samen met Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore in de band The Flatlanders. Maar hij maakte daarnaast ook nog 14 soloalbums. En hij woont in de grotendeels verlaten ghost town Terlingua in Texas. Bus Hancock, The Damage Done.

Dutch Hancock, The Damage Done. Katie Muffet werd in 1985 in Amerika gekozen tot Best New Female Vocalist. Ze schreef nummers voor Hoyt Axton en Garth Brooks. Ze vormde een songwriters duo met Tom Russell en dit nummer schreef ze samen met Rosie Flores. Katie Muffet, Ruin This Romance.

Katie Muffet, Ruin This Romance. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Booker Allen, dat is de oudste zoon van de Texaanse singer-songwriter Terry Allen. Toen Booker 17 jaar was, verscheen zijn debuutalbum, geproduceerd door Lloyd Maines, de vader van Natalie Maines van de Chicks. Hij speelde vervolgens piano in de band van Joe Eli en hij begon voor zichzelf samen met gitarist Ian Moore. Booker Allen, Brand New Day.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke weken denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuba and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuba and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Carantinos, maar we beginnen met Cuba and the Blizzards. I'm So Restless.

Ik denk 164. Het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Muske en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij. Back Home. Cuban in the Blisters uiteraard. Nou, dan daarna kwam de eerste LP. Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966, dat is de Desolation Blues.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van Cuby and the Blizzards van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell. De echte originele country blues. Had hij op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit. Richard Corey, bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuba and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tijd voor wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar, net de overkant van de Mississippi, bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen werd. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need. MUZIEK